Hit him early, hit him fast. Safety.

Dit is Urgent FM.

make a promise, then promise me.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Op de E403 in Isegem in West-Vlaanderen is de weg volledig versperd richting Brugge. Komt door een zwaar verkeersongeval. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen 2 kinderen. Eerder was er sprake van 7 gewonden. Het ongeval gebeurde toen een wagen werd gegrepen door een bestelwagen. Daarna botsten ook nog 2 andere wagens op elkaar. Mogelijk had een van de bestuurders het eerste ongeval niet opgemerkt. Het is niet duidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De hulpdiensten zijn ter plaatse. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest de regering De Wever haar meerderheid. Dat blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. Politiek journaliste Fleur Mee slecht uit.
3: Amper 70 van haar nu 85 zetels houdt ze nog over. En dat is het slechtste resultaat sinds de verkiezingen. Het is ook te weinig om te besturen, want daarvoor heb je minstens 76 zetels nodig. Vooral de MR incasseert een reusachtige dreun en speelt 7 zetels kwijt. Ook N-VA, Vooruit en CD&V leveren een paar zetels in, maar de schade blijft daar relatief gezien beperkt.
2: De oppositiepartijen profiteren daarvan. Vlaams Belang krijgt er 6 zetels bij. PvdA boekt 5 zetels winst en ook de PS krijgt 3 extra zetels. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Safehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukt ook massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
4: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
2: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. Iran bevestigt dat het vredesakkoord over de oorlog in het Midden-Oosten mogelijk de komende dagen wordt ondertekend. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Volgens hem bevat het akkoord onder meer de opheffing van de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens en ook een nieuwe beheersstructuur voor de straat van Hormuz. Maar vrede is er nog niet, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Noem het een soort van voorakkoord. De moeilijkste knopen moeten daarna nog worden doorgehakt. Als het tot zo'n voorakkoord komt, gaan we beginnen aan een nieuwe fase van 60 dagen staakt het vuren. En zou er dan een akkoord gevonden moeten worden over dat nucleaire aspect? Mag Iran zich nog bezighouden met nucleaire faciliteiten? Wat moet er gebeuren met het verrijkte uranium?
2: Intussen waarschuwt Israël de VS dat ze moeten opletten als ze toegevingen doen aan Iran. En op het WK voetbal heeft gastland Amerika zijn openingswedstrijd overtuigend gewonnen van Paraguay. Het werd 4-1. Bij de rust stond de VS al 3-0 voor. In de tweede helft vielen er nog 2 doelpunten. De VS is ook meteen leider in groep D. Morgenochtend spelen Australië en Turkije nog tegen elkaar. En gisteravond bleef gastland Canada dan weer steken op een 1-1 gelijkspel tegen Bosnië-Herzegovina. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maximaal tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
6: Yeah.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien, zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De E403 in Izichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
3: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalige onderwijs? Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
2: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
4: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot. Hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
2: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Urgent FM. Check it out, y'all.

verdorie, al een paar dagen een hoesje. Daar maak ik er niet van af. Zal het dan in de lente beter moeten gaan? Nee. Maar goed, het zal wel waaien zeker. Het zal wel overwaaien zeker weten. Kom aan, jongens. Welkom allemaal op deze zaterdag 13 juni 2026. Hier in de Rockala op Radio Urgent. De universitaire radio hier ter stede. Yes, sir. Ja, 13 juni, dat betekent de maand zowat half weg is. En dus ook die blokmaand, die examenperiode. Nogmaals, alle studenten. Een hart onder de riem bij deze. Nou, goed voor te werken, goed studeren. Weet wel, de resumes die je doorheen het academiejaar hebt gemaakt. Instuderen, trefwoorden, inlijnen. Textmarkers. En vooral neem je tijd. Niet alleen bij het blokken, maar ook bij het afleggen van de examens, zowel schriftelijk als mondeling. Laat je niet opjagen. Lees de vragen goed. En zeker bij mondeling examens. Laat je niet verleiden tot een discussie met de prof. Ha, nee. Want wat jij zegt, daar gaat de prof op in. Dus houd je aan het antwoord zoals je dat ingestudeerd hebt, zoals je dat geblokt hebt en zoals je meent dat te mogen kunnen formuleren. Zeker weten. Dus succes iedereen. Nog een goede 2 weken en die examens zijn er ook weer voorbij. En dan, kijk, daarachter de einder lonkt dan die schitterende juli maand. Met de vakanties, met de concerten die jullie al lichaam meepikken en zo verder. Welkom in deze Rockala van zaterdag 13 juli. Juni. Yes, sir. We gaan verder met de Sweet Inspirations en hun verhaal van hun eigen platen. Het verhaal van hun eigen platen. Het verhaal natuurlijk als backing vocalistes op het werk van toch wel echt wereldberoemde artiesten. In 1968 gaan de Sweet Inspirations nog een LP opnemen voor Atlantic, die uitkomt in 1969. Laat ons ook 1969 de tijdsgeest niet vergeten. 69 is het jaar van Woodstock natuurlijk, de hippies. Ook van de contestatie, zeker. 68 is wel voorbij, maar de problemen zijn daarmee niet opgelost natuurlijk. Er is wel de contestatie geweest. Ja, niet alleen in de Verenigde Staten, ook in Europa, om diverse redenen. In Leuven was dat dan gefocaliseerd. Eerder al hoor, 566 op de vernederlandsing van de Leuvense Universiteit en Louvain la Neuve. Ik heb dat verhaal eerder al gebracht. Maar de Sweet Inspirations gaan verder met hun carrière. Dus nog steeds Sissy Houston met een wijzigende bezetting rond haar. Soms trio, soms kwartet. En in 1969 wordt dan de vierde LP uitgebracht van de Sweet Inspirations. En die heet Sweets for My Sweet. Nou, ik weet niet, maar qua titel, goed ja, Sweet Inspirations, Sweets for My Sweet. Goed, in alle geval, als de titel weinig tot de verbeelding spreekt, goed verwijzen naar de groepsnaam natuurlijk, Sweet Inspirations. De muziek doet dat des te meer. En ook hier weer hebben we, net als op de vorige platen, hebben we Sissy Houston die een aantal composities aanlevert. Maar wordt ook gebruik gemaakt van de composities van andere componisten. Denken we maar bijvoorbeeld aan Doug Pomus en Mort Shuman. Mort Shuman, de man die vooraan in de jaren 70 een eigen hit scoort met Le Lac Majeur. Il neige sur le Lac Majeur. Diezelfde Mort Shuman had op dat moment al een carrière als componist van
toch wel een aantal aanzienlijk grote hits. Misschien is aandacht besteden aan hem ook. Op de plaat ook composities van Booker T. Jones, de voorganger van Booker T. en DMG's, William Bell. Onder andere uiteraard obligaat van Burt Bacharach en Hal David. Eddie Hinton natuurlijk, Carole King doet ook mee, dus Ashford en Simpson. Dus enkel maar om te zeggen dat de Sweet Inspirations, ja, met hun eigen werk, maar toch meeste vooral door hun vocale bijdrage aan die grote platen, waarvan we er de voorbije weken toch al een aantal in de schijnwerpers hebben geplaatst. En gelooft u mij, wij gaan ermee verder, hè? We doen zeker voort. Die toch wel gescoord hebben. De aflevering van, we gaan meteen inzoomen op die vierde LP van de Sweet Inspirations, maar ik had het beloofd op het einde van de aflevering van vorige week, toen wij het hadden over Isaac Hayes en Dionne Warwick, en natuurlijk ook bij afgeleide over de Sweet Inspirations. In 1977 komt er een live LP uit, die plaat heet A Man and a Woman, nou goed, what's in the name, verwijst naar Isaac Hayes en Dionne Warwick, die op die plaat een registratie brengen van concerten die ze gebracht hebben doorheen 1976. Ik benijd nog steeds de mensen die een ticket hebben kunnen bemachtigen voor die concerten die ten andere niet buiten de Verenigde Staten is geweest. Hè. Dus die concerttour heeft de grote auditoria in de Verenigde Staten aangedaan. Want gelooft u mij, Isaac Hayes en Dionne Warwick waren twee absolute topnamen, zeker in de jaren 70, waarbij kan verwezen worden naar wat betreft Dionne Warwick, haar grote hits die ze had gescoord in de jaren 60, ook in de jaren 70 nog, met in hoofdzaak composities van Burt Bacharach en Hal David. En dan natuurlijk Isaac Hayes, die voor mij een van die absolute grootheden is, mols uit de Amerikaanse, in hoofdzaak soul-industrie. De man heeft zijn grootste bekendheid te danken aan de tune die hij schreef voor de eerste versie van de film Shaft. We hebben die tune al een aantal keer gebruikt als uitsmijter van ons programma Rockola. Maar Isaac Hayes heeft veel meer pijlen in de koker zitten dan alleen maar Shaft of zelfs de ganse LP die hij gemaakt heeft dus als tune voor die film. Isaac Hayes is een van de, hij noemt zichzelf Black Moses. Dat is ter andere ook een van de titel van een van zijn LP's. En ik zou feitelijk kunnen vragen, om de man te eren, probeer eens naar een aantal van die LP's te luisteren. Die zijn te krijgen, hoor. En stukken kan je zeker gratis beluisteren via YouTube of zo. Mocht iemand echt de originele opname willen, dan kan die persoon mij contacteren. Dan kan je dat wel in bruikleen krijgen van mij. Absoluut, want ik durf te zeggen dat ik wat betreft Isaac Hayes ongeveer alles heb dat hij ooit heeft opgenomen. Ik ben dan ook een onvoorwaardelijke fan, omdat de man in al zijn werk bewijst wat voor een vakman hij was. Als arrangeur, instrumentalist, producer ook, deed dat allemaal, ook voor zijn eigen platen. Nu, die live plaat, A Man and a Woman, daaruit draaiden we vorige week het afsluitend nummer I Just Don't Know What To Do With Myself, met Walk On By. Ze verweven dat een beetje tot een medley van ongeveer 8 minuten. Wij gaan er vandaag nog één track uit draaien. Een nummer dat ook een beetje een van de kenmerken is voor de carrière van Isaac Hayes, By the Time I Get to Phoenix. Het nummer duurt hier in de live versie ongeveer 4 minuten en een half. Er zijn versies van Isaac Hayes van 8 minuten. Ik heb zelfs een versie ook op een live plaat van hem, maar dan zonder Dionne Warwick. En ik wil de versie met Dionne Warwick brengen, omdat het op die manier ook kan refereren naar de Sweet Inspirations die te horen zijn als achtergrondkoor. By the Time I Get to Phoenix is een van de uithangborden van de carrière van Isaac Hayes. En ik laat het u met heel veel genoegen horen.
probeer even te vatten. Isaac Hayes, samen met Dionne Warwick en als achtergrondkoor de Sweet Inspirations op een van die concerten in de Verenigde Staten, zoals opgenomen voor de plaat A Man and a Woman 1977.

Yeah, thank you very much. Dionne Warwick en Isaac Hayes uit die absoluut sublieme, schitterende, ik heb geen superlatief genoeg, live LP, A Man and a Woman van Isaac Hayes, door Isaac Hayes en Dionne Warwick, die daar het ganse concert optreden als duet. De plaat is een weergave van een dertigtal concerten die ze gaven, let wel in de Amerika's grootste theaters hoor. Dus, ik weet niet precies, ik kan het ook niet achterhalen welke song, welke opname precies in welk concert is opgenomen. Ik ga dat nog wel eens proberen uit te vinden, want het interesseert mij wel. In alle geval, hier hoorden wij een medley feitelijk. Hè? By the time I get to Phoenix, and I say a little prayer, I say a little prayer, is natuurlijk gekend in de versie van Dionne Warwick, hè, een compositie van Burt Bacharach en Hal David, hè, natuurlijk. Is ook natuurlijk gekend in de versie van Aretha Franklin, meer swingend. Hè. I say a little prayer for you, forever, forever. Ja. En dan By the Time I Get to Phoenix is toch wel een beroemde compositie van Jimmy Webb, die oorspronkelijk een hit was geweest, die compositie dan, voor Johnny Rivers in 1965. En later in een country versie een hit is geweest in 1967 voor Glen Campbell. Uiteindelijk heeft Isaac Hayes zich ontfermd over die compositie en heeft hij er dat breed instrumentaal aangezette ding van gemaakt, waarmee hij toch wel op zijn concerten ook heeft gescoord. Ik heb Isaac Hayes nooit live gezien. Het is er niet van gekomen. Ik weet ook niet of hij echt in België heeft opgetreden. Ik weet wel dat hij in Parijs heeft opgetreden en in Londen. Maar ja, goed, een mens. Je moet selecteren, kill your darlings. En je kan niet altijd overal zijn. In alle geval, laat het duidelijk zijn. Isaac Hayes is iemand die voor mij tot de allergrootste behoort. En daarom vorige week afgesloten met een track uit die live LP, A Man and a Woman. En vandaag de rockalarm mee aangezet. Isaac Hayes en Dionne Warwick uit de live LP, A Man and a Woman, 1977. Registratie van een Amerikaanse tournee. By the time I get to Phoenix, then I say a little prayer.

In 1968 nemen de Sweet Inspirations ook een vierde LP op, die evenwel pas uitkomt in 1969. Sweets for my sweet. Ik heb het daarnet aan het begin van het programma al uitgelegd. De toon verandert wanneer je die LP's van de Sweet Inspirations naast elkaar legt. Dan kan je niet anders dan merken dat op die paar jaar tijd dat zij die eigen platen mogen opnemen bij het Atlantic label, toch stilaan vervellen van een in hoofdzaak gospelgetinte vocale groep naar een ja, soulgroep, waarbij die soulmuziek de overhand neemt op het diep religieus getinte gospel gebeuren dat dominant was op hun eerste platen, zeker op de tweede LP. Wij hebben die plaat aan bod laten komen in een van de uitzendingen van de Rockala. In deze Sweets for My Sweet staan dus weer een aantal composities van Sissy Houston, samen met een aantal andere composities die worden overgenomen, zoals ook bijvoorbeeld die Crying in the Rain. Crying in the Rain is een absolute classic, ook weer van Carole King, uit The Brill Building. Was in 1961 een eerste keer een hit geweest voor The Everly Brothers. I'll do my crying in the rain. Een beetje half up tempo. De latere versies, Tammy Wynette hier een country versie van maakt. Tammy Wynette, bekend van Stand by your man. Aha heeft er in de jaren 80 een coverversie van gemaakt. Enfin, ik ga ze allemaal niet opnoemen. Er zijn te veel versies, maar ook weer hier in de Sweet Inspirations met hun soul-y versie uit hun vierde LP, Sweets for My Sweet. We draaien een tweede nummer uit die vierde LP.

Ja, naar goede gewoonte is Let Me Be Lonely ook een compositie van Hal David en Burt Bacharach. Ja, zeker. Ik kan het ook niet helpen natuurlijk. Mannen hebben een repertoire nagelaten dat, ja, dat, ja. Goed, ja, waar u kan tegen worden gezegd. Hè? Dat is absoluut een grand cru. De song Let Me Be Lonely werd uiteraard opgenomen door Dionne Warwick. Met als begeleidingscore de Sweet Inspirations. Maar de Sweet Inspirations vonden het ja, een dermate goede song dat zij de song zelf ook hebben opgenomen op hun vierde LP, Sweets for My Sweet, 1968, maar uitgekomen in 1969. In een, ja, een beetje up-tempo versie, Let Me Be Lonely, Sweet Inspirations. Ik vond het een song die toch ook weer het vocale kunnen, de ritmiek, die de Sweet Inspirations, Sissy Houston, toch wel in zich hadden. En, ja, de Sweet Inspirations bestaan nog, maar Sissy Houston is er natuurlijk niet meer bij om de onvermijdelijke reden dat zij intussen overleden is. vanuit de Drinkyard Sisters, herinner u, lang geleden, vele afleveringen terug, zijn dus drie zaken voortgekomen, hebben we gezegd. Hè. We hebben de grote carrière van Dionne Warwick. We hebben de Sweet Inspirations als ja, begeleidingsgroep en ook als een soort van eigen acte met de LP's die we nu toch al een aantal weken na elkaar voorstellen. Maar het was er net twee nummers draaien, Crying in the Rain en Let Me Be Lonely. En er is ook de solo carrière van Sissy Houston. Het is om die reden, omdat Sissy Houston die solo carrière gaat hebben, dat de naam van de Sweet Inspirations ook niet langer zal zijn Sissy Drinkard of Sissy Houston en de Sweet Inspirations, maar gewoon de Sweet Inspirations wordt. Sissy Houston heeft een solo carrière, heeft een aantal hits, onderschat het niet, heeft ook een aantal Grammys gewonnen, ik ga er meteen op door, maar we laten haar even horen in een van haar solo hits. Sissy Houston, 1970.

Voor het platenlabel Atlantic en het management van dat platenlabel is het duidelijk dat Sissy Houston misschien toch wel meer in haar mars heeft dan het trekken van het ensemble dat zij toch al een tiental jaar doet, de Sweet Inspirations, waarmee zij ja, toch wel de hoogste toppen scheert die iemand op dat niveau kan scheren. Zij gaan, de Sweet Inspirations gaan de backing vocals verzorgen voor een aantal absolute top acts. Let wel, er komen er nog een aantal aan, zo meteen. In deze aflevering en ook in nog volgende afleveringen, absoluut. Maar Atlantic wil aan Sissy Houston de kans geven om een echte solo carrière uit te bouwen. En doet dat met een LP in 1970 die Sissy Houston mag opnemen onder haar intussen geëikt pseudoniem als Sissy Houston. Dus niet langer als Sissy of Emily Drinkard, wat haar echte naam is. En onder welke zij eerst in eerste instantie gewerkt heeft bij de Drinkard Sisters en bij de Gospelairs. En ook in het begin van de Sweet Inspirations. Nu is ze dus echt Sissy Houston geworden. Presenting Sissy Houston heet dat album uit 1970 op Atlantic. En daar staan een aantal ja, composities op. Onder andere deze When Something Is Wrong With My Baby. U merkt natuurlijk dat men probeert om Sissy Houston te zetten in die brede vocale stijl. Ruime orkestraties ook. En het werk dat zij met met haar begeleidingsgroep, de Sweet Inspirations, die natuurlijk ook op die solo-LP van Sissy Houston het achtergrondkoor verzorgen, dat is nogal wiedes, is daar niet vreemd aan natuurlijk. When Something Is Wrong With My Baby is een compositie van Burt Bacharach, dan specifiek voor Sissy Houston. En ja, wanneer blijkt dat niet echt helemaal aanslaat, gaat men proberen om ja, ander hitmateriaal aan te leveren. En we gaan het proberen met covers, zoals dit hier.

Be My Baby is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de carrière van de Ronettes. En natuurlijk Phil Spector, die in 1963 al, want het plaatje dateert uit 1963, de opname met de Ronettes. Phil Spector gaat daar zijn Wall of Sound op introduceren. Een opnametechniek. Ja, niet alleen techniek, ook de instrumentalisatie, orchestratie, waarbij erover gewaakt wordt dat er geen hiaten komen in het geluid dat wordt geproduceerd. Hè. Phil Spector zal dan met zijn Wall of Sound zeker hoge toppen gaan scheren, hè, wanneer hij gaat werken met de Beatles, hè, inderdaad, hè, op Abbey Road, hè, zeker met Paul McCartney, alhoewel dat Paul McCartney daar vandaag toch wel een verhaal over vertelt dat een beetje afwijkt van wat wij tot nu toe uit de historie hebben mogen vernemen. River Deep Mountain High bijvoorbeeld van Ike en Tina Turner is zo'n typisch voorbeeld van die Wall of Sound. Er zijn natuurlijk vele andere voorbeelden, maar in C gecreëerd dus door Phil Spector voor de groep The Ronettes, hè, met een van Ronnie Spector, hè, dus de vrouw van Phil Spector, die de leadzangeres was van die Ronettes. Nu, ook hier weer een song die behoort tot het gemeenschappelijke geheugen, absoluut, die ook is opgenomen in de Hall of Fame of Popular Songs, absoluut. En waarvan werd gedacht dat hij misschien kon dienen in de lancering van de solo-carrière van Sissy Houston. Nu moet ik zeggen, let op voor minachting of onderschatting, want Sissy Houston heeft een Grammy gekregen voor haar LP, Introducing Sissy Houston. En dus niet denken dat het zomaar parels voor de zwijnen is geweest, zeker niet. Ik heb de LP en ik kan u zeggen dat die zeker het beluisteren waard is, maar blijkbaar was er in dat soft soul gebeuren niet echt meteen een plaats voor een nieuwe grote ster. En zoals Atlantic dat wilde dat Sissy Houston zou worden, een beetje naar analogie van, laten we zeggen, Diana Ross en de Supremes, die zich dan losmaakte, Diana Ross van die Supremes en die solo carrière dan begon. Ongeveer ook in die periode, 70-71, denken we maar aan Someday We'll Be Together. Hè? Dus dat bedoeld was als eerste solo hit single voor de Supremes, maar dan uiteindelijk een van de laatste singles voor Diana Ross, maar een van de laatste singles van de Supremes is geworden. Dus Sissy Houston, schitterend werk, ja, absoluut, maar geen echt grote commerciële doorbraak. Dus naast dat solowerk heeft Sissy Houston natuurlijk ook nog altijd de Sweet Inspirations in het ijzer liggen, in het vuur liggen, dat ijzer, hè, zeker. En zij gaan, ja, ergens 1970 dan toch wel naar de absolute highlights gaan van hun carrière als backing vocal band. Ik laat eerst een opname horen die absoluut bekend is, zeker in Europa, in verschillende versies. Ik laat de originele versie horen, waarop de Sweet Inspirations te horen zijn als backing vocals.

U herkende misschien, ik zeg bijna uiteraard, maar goed, Petula Clark natuurlijk, The Song of My Life, La Chanson de Ma Vie. In twee talen, ja, omdat Petula Clark als uiteraard Britse ook een carrière heeft gehad in het Frans. Zij is een tijd verbonden geworden aan Barclay, misschien om meer dan om... artistieke redenen. maar goed, Petula Clark mag je toch wel niet onderschatten, hoor. Zij heeft een verkoop van, ik weet niet, 130, 140 miljoen platen. Is daarmee een van de absolute big sellers. Met hits ook aan beide kanten van de oceaan. Wanneer je dus erin slaagt, of wanneer je platenfirma erin slaagt om in 1970 de Sweet Inspirations te overtuigen om komen de backing vocals in te zingen voor een van jouw songs, dan betekent dat iets. Zo ver waren de Sweet Inspirations dus al gekomen. Het was niet langer een eer voor hen om voor iemand te werken. Het omgekeerde was waar geworden. Het was eerder een eer voor de betrokken artiest dat zij bij haar of bij hem de backing vocals wilde komen inzingen. The Song of My Life is een van die, van die grote hits van Petula Clark. Ik wil er even over zeggen dat het favoriete liedje was van een van mijn twee overleden zussen van ons Greta. Maar goed, daar heeft niemand natuurlijk een boodschap aan, tenzij de mensen die het begrijpen wat ik bedoel. Petula Clark met The Sweet, The Sweet in Inspirations in The Song of My Life. En dan, in 1970, komt God op de deur kloppen.

Tja, we zijn van minder. Het is natuurlijk geen geheim dat Elvis Presley in het diepst van zijn hart feitelijk een gospelzanger was. Hè. Ik heb uren documentaires gezien over het leven van Elvis, met Elvis, verklaringen van hem, interviews gelezen en zo verder. En daar blijkt toch uit dat de man een absolute voorliefde had voor die gospelmuziek. Was ook zeer gelovig. Kwam ook natuurlijk uit Tupelo tegen Memphis, het zuiden, de Verenigde Staten, waar dat allemaal nogal vrij conservatief ingeburgerd was en zo verder. Je merkt dat ook aan die eerste interviews van Elvis, wanneer hij 1958-59 de kop opsteekt met die rock and roll. Enerzijds is hij wat de weerbarstige jongen, Elvis de Pelvis, met die heupen en zo verder, uitdagend, zeker. Maar anderzijds is dat toch een zeer, zeer beleefde jonge man, goed gekleed ook altijd, voornamelijk in de omgang. Dus zeker, en ik weet het zeker, de gospel was zijn favoriete. En dus kan het geen toeval zijn dat die voorliefde voor gospel hem brengt bij het onderwerp van onze afleveringen van de Rockella, namelijk bij de Sweet Inspirations, als backing vocalisten. In 1971 gaat hij een live versie maken van een nummer dat hij een jaar ervoor op zijn LP had gezet, That's the Way It Is, en toch wel een van de meer bekende plaat. God ja, what's in the name? LP's van Elvis Presley. I Just Can't Help Believing. Let wel, een compositie van Barry Mann en Cynthia Weil. Oorspronkelijke hit in 1970 voor B.G. Thomas. Hein? De man van Raindrops Keep Falling On My Head. Had dus een eerste hit met I Just Can't Help Believing. Maar natuurlijk, wanneer Presley zich met de zaak gaat bemoeien en eerst de song in een studioversie op zijn LP zet, That's the Way It Is, en dan die live versie maakt met als backing vocalistes de Sweet Inspirations, dan is het hek natuurlijk helemaal van de dam. Presley gaat die Sweet Inspirations dermate waarderen dat zij vanaf dan vast element worden van zijn entourage. Dus die

grote begeleidingsband die Elvis had, met een aantal B.J. Scott enzovoort, enfin, zeer bekende muzikanten ook. Wel, die Sweet Inspirations gaan dus vanaf dan, 70, 71, al die optredens van Presley gaan meedoen als backing vocalistes. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de Aloha from Hawaii show, we gaan daar later nog op weerkomen, dan zie je de drie vocalistes, stevast gekleed in een lang wit kleed, staan vanuit de zaal rechts, vanuit het oogpunt van Elvis links, Sissy Houston en de twee andere zangeressen van de Sweet Inspirations. En wat gedacht van deze opname, waarop ook onze Sweet Inspirations te horen zijn.

Suspicious Minds. In een live versie, uiteraard door Elvis Presley. Uit het album Aloha from Hawaii. We gaan er volgende week op weer komen. Opgenomen op 14 januari 1973. Ja, in het Honolulu International Center. Op de achtergrond hoort u The Sweet Inspirations. Yes, sir. Ik dank u allen om te hebben geluisterd naar deze aflevering van de Rockala. Volgende week gaan we verder, zetten we in natuurlijk met Sweet Inspirations en Elvis en nog een aantal andere zaken. Bedankt om te hebben geluisterd naar deze Rockala. Het is zaterdag 13 juni 2026. Ik wens u allen nog een fijn weekend en tot volgende week.

0: Dit is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Het conservatief geheugen. Met Wim Verbeke. Welkom bij het conservatief geheugen. Vandaag met Roel van Dommelen. Dag Roel.
3: Hallo.
2: Hoe betrouwbaar is uw geheugen?
3: Behoorlijk goed, denk ik. Als ik het een lijstje naast mij heb om het goed te documenteren en te structureren, denk ik dat ik alle haten heb opgevuld.
2: Ja, want we zullen er nog op terugkomen, maar ik denk dat muziek helpt om dat geheugen en misschien zo wel een beetje tijdslijn te maken ook. Hè? Hangt een beetje aan ons leven vast. Zo.
3: Dat is zeker zo. Ja. Je beleeft muziek afhankelijk van welke leeftijd je hebt, welke fase je zit. Het hangt er zeer snel mee samen met wie je bent, met je identiteit, hoe je die vorm heeft, absoluut. Ja.
2: Van waar komt het, uw grote passie? Ligt het op de paplepel? Zijn het vrienden? Van waar komt het?
3: Ik denk dat ik muzikaal ben. Ik heb een muzikaal gevoel, denk ik. Ik heb een niet zo succesvol verleden in de muziekschool. Ik heb 2 instrumenten geprobeerd, maar dat heeft mij niet goed. Dat is niet goed gelukt. Ik ben niet zo goed in dat stramien geraakt. Mm-hmm. Maar ik ben altijd wel muzikaal bezig geweest. De familie van mijn moeder was een zeer muzikale familie, maar wel in het diepe conservatieve West-Vlaanderen. Dus ik denk dat mijn overgrootvader koster was en dan hier ergens een grote oom schreef muziek en speelde klavecimbel en harp. Maar dat was allemaal in het klassieke Hugo Vriest Vlaanderen. Ja. Dus dat is in die context. Ik heb als kind in de jeugdbeweging in de drumband gespeeld. Mm-hmm. Ik ben in de scout aan het kampvuur dan gitaar leren spelen en beginnen spelen en
2: eigenlijk
3: mondharmonica.
2: Is het een logisch vervolg van die Koster-nonkel, want het is ook community-verhaal. Hè? Ik hoor scouts, ik hoor drumband. Het is toch altijd een sociaal gegeven?
3: Ik
2: wel?
3: Ik denk het wel. Huh? Ik zing nu nog altijd in een mannenkoor, al 25 jaar. En ik heb ook met een vriend een muziekproject waar wij samen muziek maken. De muziek luisteren is denk ik een solo-beleving, maar muziek maken is voor mij altijd wel een community gegeven. Ja.
2: En zijn die twee op die leeftijd, is dat één wereld? Want dat ligt toch een beetje naast elkaar. Die drumband gaat misschien toch niet de muziek spelen die je dan op je kamertje hoort?
3: Of? Die drumband is lang geleden, dus dat is nu niet meer aan de orde. De muziek die ik zing in een mannenkoor is de klassieke koormuziek. Daar word ik uitgedaagd om met harmonie bezig te zijn, om in de pas te lopen, om juist te zingen, om hetgeen wij doen met ons muziekproject, Birch Lock Burning, dat is dan meer in het genre dat ik zelf vaak beluister. Mm-hmm. En dat is zeer breed, maar kijk toch altijd terug. Meer terug dan vooruit. Mm-hmm. Ik hou dan van het volledige deep dive in een repertoire van de klassiekers. En dat start van in de jaren 60 eigenlijk, van de start van de rock and roll.
2: En zijn die namen al op jonge leeftijd in uw platencollectie aanwezig?
3: Ik zat niet in een context waar de vinger aan de pols gehouden werd. Ja. Dus ik heb mijn awakening op dat vlak zal herinner ik mij eigenlijk nog wel. En dat was de Tijdloze 100 van 1988, die ik volledig op cassetjes had opgenomen. En zo gaandeweg heb ik alles
2: ingehaald.
3: Beetje per beetje opgepikt en ingehaald. En dan, ik was toen 16, en dan beetje per beetje komt er wat bij. Ik had altijd moeilijk met een eigentijdse nieuwe ding. Ik pikte dat dan 5 of 6 jaar later op. De Pixies was ik eerst niet mee en dan later toch supergoed.
2: Je hebt al gesproken over je muzikaal project, maar het is meer dan een muzikaal project. Het is bijna een poging om de mensen mee te nemen in jouw trip. Want je zegt het al, je gaat deep dive en je doet dat met Birchlock Burning. Ook, hè? Vertel er eens over, hoe is het ontstaan?
3: Dus het is ontstaan met een compagnon uit het mannenkoor waar ik zing, die ik eigenlijk al kende van jongs af aan, die een goede gitarist was. En iemand vroeg mij, Arul, zou je nog een keer op een verjaardag wat liedjes zingen en spelen op je gitaar? En dat was toen lang geleden. En toen zijn we daar mee begonnen en dan klikte dat goed. Ik op zang en ritmegitaar. Mm-hmm. En Christophe, mijn compagnon, op leadgitaar. En dat is beginnen bollen. Dan zijn we eerst met een soort best-of van de klassieke kampvuur, ja, klassiekers gestart. Maar daar voelde me snel van, ja, we willen dat toch uitleggen waarom dat zo'n goede song zijn.
2: Ja, ja, ja.
3: Dan is dat geëvolueerd naar een voorstelling eigenlijk, die wij Stardust genoemd hebben. En dat is de geschiedenis van de rock and roll van Elvis tot de punk. Waar dat we een vinylcollectie afwisselen met verhalen rond de songs die we spelen. Socioculturele kadering. Mm-hmm. Waarom was dat? Want muziek is altijd de spiegel van de maatschappij en van de tijd. En dan uiteindelijk de nummers live spelen.
2: Ja.
3: En zo een soort live gespeelde belpop documentaire,
2: ja,
3: waar we projectie hebben, die platencollectie en de songs.
2: Ja.
3: En dat was de eerste voorstelling, Stardust. Daarna hebben we een voorstelling gemaakt, Jokerman, die volledig over Bob Dylan gaat.
2: Mm-hmm.
3: De volledige persoonlijkheid van Bob Dylan een beetje ontrafeld. En nu zijn we bezig met derde voorstelling, die zal Legend heten. En daar zouden we de paden proberen te volgen hoe Neil Young is begint spelen, hoe hij is begint spelen en hoe hij uiteindelijk de basis voor de grunge gelegd heeft.
2: Het doorgeefluik Neil Young.
3: Het doorgeefluik Neil Young van de blues tot en de country naar de grunge.
2: Ja, amai, amai, okay. We zijn hier voor de live muziek. Zou je nog herinneren, Roel, wat het allereerste concert zou geweest zijn dat je hebt gezien? Dat dan niet in Isegem de plaatselijke drumband of harmonie was?
3: Ja. Ik heb een aantal verre herinneringen. Mm-hmm. En ik denk dat het eerste moet geweest zijn op mijn 11 jaar, of daar waar ik toch iets van herinner. En dat was Melanie op de raketten, grote rakettenbetoging in 1983.
2: Potverdorie, dat is een serieuze naam om mee te beginnen,
3: dus
2: toch?
3: Daar was ik als jong manneke aan de hand van mijn vader. Mijn vader was daar enthousiast over, ook al was dat absoluut geen muziekliefhebber. Maar hij had wel iets. Ik denk eigenlijk dat dat net een protestzangeres was die in het katholieke West-Vlaanderen misschien net kon. Net voldoende, ja, spirituele inslag had om acceptabel te zijn.
2: Je hebt een fantastische lijst gemaakt, maar je hebt het nu wel recent gedaan. Je hebt toch geprobeerd om een soort van herinnerings of een tijdslijn te maken van herinneringen van concerten. Lijkt mij niet evident. Was dat moeilijk?
3: Nee. Een lijstje op mijn telefoon. Elke keer als ik iets bedacht, daar ben ik ook naartoe geweest.
2: Ja.
3: Dat heb ik ingeput en dan gesorteerd, jaartallen opgezocht. Voor jaar 90 en ervoor vind je eigenlijk op het internet heel bijzonder weinig terug.
2: Ja. Wat ze des te waardevoller maken natuurlijk, die herinneringen dan.
3: Ja, ja.
2: Want wanneer begin je dan zelf zo de keuzes te maken en zelfstandig naar concerten te gaan?
3: Het was, denk ik, laatste jaren in het middelbaar, in het college in Isegem, was er toch wel een soort revival van Belgische rockmuziek begon, denk ik. Dan werden plots toch concerten, rockconcerten georganiseerd. Niet in de niche, maar wat groter. Allee, wat ik me nog goed herinner, was de revival van de Kreuners toen. Mm-hmm. Met Ik Wil Je en Chris Lomme en dat soort zaken. Maar ik herinnerde mij die band ook nog wel van in de New Wave periode, jaren 80. Want daar hadden we toch een cassetje van, of daar had mijn zus toch een cassetje van, denk ik. En ik herinner me nog een memorabel concert in de Rifter van de Rijksschool in Isegem van de Wolfbeins.
2: Mm-hmm.
3: Want dat was stevig, dat was heavy, was Wimmeke Punk was. Die had een attitude op dat podium. De Kreuners was, die kregen de zaal wel in vuur en vlam, maar dat was wat polijster. Maar de Wolfbeins was, daar voelde ik wel. Ja, dat is, hier zit energie, hier zit. Dus vanaf toen, dat was ook net na de tijdloze 100, hè, dat was.
2: Ja.
3: Ik begon het te begrijpen, of ik begon het een pad te vinden.
2: En ik ben toevallig even naar je lijst aan het kijken, maar dan gaat het toch wel heel breed, want de naam daarna is iemand als Jean-Michel Jarre, potverdorie.
3: Ja, maar dat was een lucky shot en een fantastische zomer na het zesde middelbaar en voor verder had studeren.
2: Ja.
3: 3 maanden vakantie en ik had toen het geluk dat mijn ouders dat faciliteerden, maar ik mocht toen een maand naar gastgezin in Californië. in de maand augustus.
2: Amai.
3: En de zoon van dat gastgezin kwam in de maand juli bij ons. Dus wij moesten daar een programma in elkaar steken. Waaronder op het weekend van 14 juillet in 1989, dus 200 jaar Franse Revolutie, ja. Een weekend in Parijs. En daar was het legendarisch concert van Jean-Michel Jarre op La Défense.
2: Amai.
3: Met een lasershow op La Défense. Was ja. nog nooit, in 89, nog nooit vertoond.
2: Mm-hmm.
3: En er stond publiek, er stonden videoschermen, dat was ook al straf in mm-hmm. die tijd. En er stond publiek van aan L'Arc de Triomphe tot aan La Défense. En ja. er waren 1 miljoen toeschouwers.
2: Amai.
3: En dat stond, die lange laan, ik weet niet hoeveel kilometer dat hij is, maar stond vol.
2: Amai.
3: En je zag die, je had die videoschermen om de zoveel meter, zoveel 100 meter. En dan zag je op La Défense de lichtshow op die futuristische nieuwe gebouw.
2: Ja.
3: Dus dat was straf. En dezelfde zomer,
2: Want
3: een maand later...
2: Ben jij dan...
3: Een maand later ben ik dan in de States, in Californië, in Newport Beach, LA. Wij hadden dus die gast meegenomen naar Jean-Michel Jarre. Hij was met mijn zus naar Torhout geweest, mm-hmm. of naar Werchter, ik weet het niet meer. Dus zij wilden iets in return doen. En dan hadden wij in een baseballstadium in LA de CBGB's Reunion Tour.
2: Okay.
3: Waar ik, en ik was mij toen nauwelijks van bewust, Blondie gezien heb, Tom Tom Club
2: mm-hmm.
3: En de Ramones.
2: Okay.
3: Ramones vond ik al supercool, want daarom had ik dat gekozen. Want in LA kon je gewoon, wat is er vanavond? en dan, wow, Ramones, ja oké, okay, daar ja. zou ik graag naartoe gaan. Ook Blondie meegepikt en Tom Tom Club.
2: Wow.
3: Dus dat was... Dat was cool.
2: Ik heb jou toch gevraagd om het meest memorabele concert ook eens naar voren te schuiven. Was dat een moeilijke vraag?
3: Niet echt. Ik heb er een aantal uitgepikt. Ik heb geprobeerd iets dat mij echt bijgebleven is, omdat het meer was van, ah, dat was echt goed. Nee, maar dit was goed. Omwille van een hele specifieke reden. En ik heb er een aantal, maar ik ze...
2: Ja.
3: Lopen. Dus ja? ik ga de uiteindelijke selectie voor het laatst houden. Misschien, ik heb Gorky gezien in 94. En dat was een energie ongehoord. Dat heb ik zelf meegemaakt. De power die van dat podium kwam. En dat was ook in een bierkelder in Leuven. Allemaal, ik bedoel, alles zoals het hoort. Zweterig, het zweet die van het plafond drupt. Dat was, vond ik heel straf. Ik heb de seismografische record of registratie van het Faithless concert in Vorst meegemaakt.
2: Ja.
3: Ik heb zelden een publiek zich weten transformeren tot één massa,
2: organisme.
3: Één
2: ja.
3: organisme die ja. opgezweept door...
2: Maxi Jazz.
3: Ah, dat was fenomenaal.
2: Mm-hmm. Want dat gaat dan wel... Behoorlijk ver van 60s, 70s.
3: Ja. Maar toen...
2: Oerrock?
3: Ja, er is een moment geweest waar dat soort muziek ik doorhad waarom dat zo sterk was. En dat was Born Slippy en Trainspotting. Dan voelde ik van, tja, ah, dat is dat. Nu begreep ik waarom dat zo veel kracht heeft. Voodoo People van The Prodigy. Dan voel je van... begreep je waarom dat zo kracht
2: was.
3: En vanaf dan... volg ik dat, was tijd altijd humo van A tot Z en dan voel je aan, misschien moet ik dan naar kijken, dan probeer ik die er wel uit.
2: Ja.
3: Ik heb een planchervloer weten kapot springen op een concert van de Levelers
2: in Engelmünster,
3: in het ter ziele gegaan Labadou Festival.
2: Ah, ja.
3: Ik heb Stick Number 8 zien de finale van de Rock Rally winnen toen zij 14, 15, 15 en 16 waren.
2: Ja.
3: En met een koel op het podium stond die ik niet eens begreep hoe dat kon op die leeftijd.
2: Ja.
3: Dat was fenomenaal. Dan heb ik Gabriel Rios, solo met een akoestische gitaar. We zaten op de eerste rij, denk ik. En ik heb nooit een muzikant zo fysiek beleefd. En bij Gabriel Rios, hij speelt gitaar en zingt met zijn hans lijf. Alles doet mee. En ik vond dat een waanzinnig gepassioneerde performance. En dan vind ik dat ik ook de strafste performer nu wil vermelden van de jongere generatie. En dus, ik vind Sylvie Kruijs ook live heel straf.

0: vente performance.
1: Ja.
0: Als Belgische...
1: Wel, je zegt het daar, want we hebben nu al 4 keer Belpop, zeg maar. Ik zie zelfs in de lange lijst nog behoorlijk wat Vlaamse namen daarbij staan. Maar nog uitzonderlijker, want zelfs de nummer 1 uiteindelijk is dan ook wel een Belgisch verhaal. Vertel, wat is dan toch het meest memorabele concert geworden?
0: Het meest memorabele concert is voor mij Deus, het slotconcert van de tour van de plaat In a Bar Under the Sea, in de Ancien Belgique op 18 maart 1998.
1: We hebben geen uitsluitsel over die datum, Roel, want er zijn heel wat data. Ze hebben er dan blijkbaar toch 3 keer gespeeld, maar het zou dan die 18e net niet geweest zijn. Maar goed, we zitten in maart.
0: Ergens in half maart.
1: In 1998. Eerst en vooral, ben je op dat moment een Deus fan al?
0: Ja, absoluut. Ik ben afgestudeerd in 96.
1: Mm-hmm.
0: Ik had een volledige tweede zet in de zomer van 94, na de Mundial in Amerika. En Via, dus nummer Via, uit de eerste LP, Worst Case Scenario, was zo onze song om energie, of een beetje uit te blazen, of stoom af te laten, ik zal het zo zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En dat sloeg in als een bom. Suts & Soda was een knal. Ik bedoel, die energie, ik was daar meteen heel hard van onder een indruk. Tom Barman is van 72, mijn leeftijd. Ik was toen een... West-Vlaming, die zijn weg en identiteit zo, maar in het conservatieve Leuven studeerde. Dat was allemaal niet zo. En dan zag je plots Tom Barman en Stef Camille Karlens naast elkaar, alle twee in blauw bovenlijf. Stef Camille Karlens met 2 zonnen getatoeëerd op zijn borstkas. Die gasten met een stem, die kraaien stem. Alles was... van, ah man, dit kan het ook zijn. De Antwerpse attitude van Tom Barman, de zelfzekerheid dat die gasten uitstraalden. Ik hield daar heel erg van. Afstudeerd in 98, je begint te werken, je kunt zelf beslissen. Ik ga ticket kopen voor, hebt u een eigen auto, je rijdt er zelf naartoe.
1: Ja.
0: Dus dat is zo, oké, ik doe dit zelf. Dat is uw eigen keuzes, met de mensen die je wilt. Je blijft slapen in de buurt. Dus heeft er allemaal wat mee te maken, een beetje coming of age. Het debuut was super straf.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik denk dat de tweede plaat nog net een niveautje hoger was. Die creativiteit was nog ongebreideld. Het was nog duo. Het duo Stef Camille Karlens en Tom Barman. Achteraf bekeken, de rivaliteit tussen die twee heeft wel wat teweeggebracht. Denk Lennon McCartney, denk Stills en Young. Ja, je voelt dat daarin. Mm-hmm. Het was... Stef Camille Karlens was vertrokken, net na het maken van die plaat.
1: Mm-hmm.
0: Dan kocht ik die plaat van Moondog Jr. Dan leerde je... dan luisterde dat je ook in de humo terug. Ja, Tom Waits, al die...
1: Maar dat was Beefheart,
0: Captain Beefheart, ja. Dan luister je daar naar, maar dat was... dat werkte dan weer niet. Mm-hmm. Maar bij hen vond ik dat wel helemaal oké. Dus ze voelden dat helemaal. En dan had je die tournee, slotconcert. Die gasten waren op het... op het toppunt van hun kunnen. 26 jaar. Daarna vertrokken ze naar Spanje om een 1,5 jaar daar te zitten en aan de volgende plaat te werken. Alles klopte. Ik was ervoor naar de cinema geweest, naar Trainspotting gaan kijken. Het voorfilmpje was Team from Turnpike.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Trainspotting was de Clockwork Orange van de jaren 90.
1: Ja.
0: Tom Barman had die film gemaakt. Die wereldwijd werd dat als pre-screening. Die gast had alles, was met alles mee, zag er goed uit,
1: mm-hmm.
0: was cool. Alles klopte met die. Dus ze volgden dat helemaal en dan waren we helemaal klaar voor zo'n concert.
1: Mm-hmm.
0: En die songs waren juist... Ik kende dat helemaal.
1: Ik voel een Birchlock Burning programma over Deus komen.
0: Ja, denk ik.
1: Komt het er ooit nog van?
0: Dat denk ik niet.
1: Nee?
0: Dat
1: is ook niet alleen het...
0: Te complex.
1: Met Staf Camille en Tom ernaast dan. En jij vertelt, nee?
0: Wow, dat weet ik niet.
1: Misschien nog een optie.
0: Maar het strafste op het concert was dat op het einde... Ik denk dat het Roses, tijdens Roses was, want daar sloten ze mee af. Kwam allerhande mensen vanuit de coulissen kwam op dat podium mee. Roadies en weet iedereen kwam mee partyen tijdens dat nummer. Maar ook een dwerg, een ballerina,
1: Ja, ja, ja.
0: Een vuurspuwende travestiet. Als publiek wist je niet wat dat er gebeurde, wist niet wat er overkwam. En Stef Kamukarden kwam ook op het podium.
1: Okay.
0: En dan heel de zaal... dat herinner ik mij heel hard. Maar ook omdat het zo samenvalt met wie je toen werd, als jonge gast, je eigen pad zoeken. Vandaar.
1: Het is een heel persoonlijk verhaal, maar het is ook inderdaad een heel verhaal rond die band. Maakt het voor jou dan nog interessanter dat je er zoveel vlees aan hebt aan dat verhaal? Want je houdt daar wel van ook.
0: In hindsight, Theus heeft wat betekend. Heeft ook internationale, wordt naar gerefereerd. Dus die gasten stonden toen op het toppunt van hun kunnen. Ik heb dat meegemaakt. En die muziek blijft ook overeind, vind ik. Ik heb ze gezien op Cactus nu. Ik was verwonderd hoe weinig songs van Worst Case Scenario die ik echt kende. Maar van met dat ze songs van In a Bar Under the Sea speelden, dan kan je dat nog woord voor woord. Ik vind het straf. Ik heb ook Stef Kamukarlens gezien en Zebra vorige winter. Die gast blijft, die gast blijft supergoed. En dan Tom Barman daarachter, Ad Vinger heeft toch ook met Magnus 2004, ik heb het opgezocht ook, hetzelfde moment dat Daan Housewife maakt, heeft hij toch ook zijn, toont hij toch ook nog dat hij mee kan. En ik vind dat wel, die gasten zijn wel overeind gebleven.
1: Zou het daar toch jouw favoriete Deus bezetting geweest zijn? Want Stef Kamiel is er op zich niet bij, of wat is jouw droom, Deus bezetting, door al die jaren?
0: Ze hebben de meeste, ook met Mauro Pawlowski, ook met Tim van Amel, hij kan zich permitteren van iedereen te vragen. Ik herinner me nog op dat concert ook dat hij Klaas riep. Hoort dat, dat bedoel, dan denk dat die twee eigenlijk best overeenkomen. Ik denk dat dat wel de basis is.
1: Ze zullen nu wel zo nog een beetje de mama en de papa van de band zijn.
0: Ik heb wel die indruk. De rest, ik heb dan ook Danny Mommens was er toen, speelde bassist. Ik heb toen in de podcast van Frederik de Bosser, dacht ik. En die vertelde van, toen hij met Vier Lafitte begon, is ik was puur. En Tommy dacht dat hij tal was en begon te vechten. En ik bedoel, ook die gasten zijn ook ontspoord daarin. Dan een bakje stop, dan moet je niet meer van weten.
1: Je zegt daar 26 jaar, ook wel een beetje toppunt van de wilde jaren, denk ik dan.
0: Okay, uiteraard, ja. Dus vandaar.
1: We hebben nu al over jullie Birchlock Burning project verteld. Jullie hebben ook een boekje gemaakt een beetje een best-of van verhalen die je al gebracht hebt. Je hebt nu een verhaal van Deus gebracht. Wat ik mij altijd afvraag, Roel, hoe betrouwbaar zijn onze bronnen dan eigenlijk? Want we zitten nu ook in een tijd, je zal nu maar 15, 16 jaar zijn en overspoeld worden met die informatie. Ik vind dat heel straf dat we nu zo lopen te roepen van, maar het is AI of het is fake, terwijl we eigenlijk zelf ook niet altijd weten. Jullie citeren boeken en zo van, maar hoe echt zijn die verhalen eigenlijk? Zijn we daar zeker van?
0: Doet dat ertoe.
1: Goeie reactie, denk ik.
0: Sinon non è vero, bene trovato.
1: Voilà,
0: Er zal altijd wel onderzoek zijn. Ik denk dat dat een toffe tak van de wetenschap is, die veel bronmateriaal zal kunnen vinden. En dat wel zal... je merkt ook wel dat die... Wanneer je publicaties leest, je vindt ook steeds meer... Dat is ook nog niet zo lang dat ik daarmee bezig ben, maar je vindt proffen, muzikologie, die iets schrijven over de blues revival in dat jaar. Of, ik lees vaak boeken, maar ik hou er enorm van om oude boeken daarover te lezen. Dus reflecties over muziek van de jaren 60, geschreven in de jaren 70, of iets over de Chicago Blues, die geschreven is door iemand die nogal die gasten heeft kunnen interviewen.
1: Ja.
0: Dus dat soort dingen, en dat gaat blijven bestaan, ik twijfel daar niet aan. En of dat die rock and roll stories dan een beetje aangedikt zijn of niet, je merkt wel, nu steeds meer, ze weten toch wel, op die dag, hij heeft die dag gedaan,
1: op zo'n
0: site van de Beatles, dag per dag.
1: Dat is waar.
0: Daar kan niet veel fouten meer tussen zitten.
1: En qua rock en roll aandekken, de Bijbel heeft hij ook goed verkocht, natuurlijk. Trouwens, had je Deus daarvoor al gezien ook?
0: Ik denk het niet. Niet dat ik mij kan herinneren. Denk het niet.
1: Nee. Dus het maakt echt wel een grote indruk, want het is dan ook nog een keer de eerste keer.
0: Het zal ook een van de eerste keren in de AB geweest zijn.
1: Ja.
0: Je raakte daar ook niet zomaar als jongen. Out of the question. Dus,
1: Kom ik straks graag op terug. Je noemde de plaat al. Vertel over die tweede plaat, want als je dat de eerste keer hoort,
2: Wat doet dat dan?
0: Ja, de opener is Stef Camille Carlens. Die stem was nooit gehoord, vond ik. Het gebruik van die stemvervormingsmicro's vond ik super stoer. Mm-hmm. Maar dat was al in de eerste plaats. De koffietasjes die rinkelen, de cafetaria die rinkelt. De Team from Turnpike op zich. Ik vind dat een heel straf nummer. Disappointed in the Sun, mm-hmm. waar dan de titel van de plaat in een zinnetje verdoken zet. Ja, creativiteit in, het is zeer divers. Ze gaan de stel-luid-dynamiek, al die explosies die erin zitten.
2: Trompetje, dan, Bart Maar is daarop, mijn trompetje. Daar waar, zo, ik, zo'n jazz-trompetje, zo, maar ik ben met dan nog voor de geest aan het halen.
0: Dat kan ik niet, kan ik me niet zo nee, meteen verdienen.
2: Die Little Arithmetic, Roses al aangehaald. Roses, zijn echt hits, hè? Ze zullen nooit gewild hebben, maar het worden echt hits. Hè?
0: Heel straf, heel straf. Ja. Dat zijn geen muzikanten, alleen muzikanten. Nee. Dat zijn, dat zijn
2: kunstenaars.
0: Dat zijn kunstenaars. Ja. Ja. Tom Barman, die film is oké. Anyway, the wind blows. Hij trekt goede foto's. Ik heb je fototoonstelling in Antwerpen. Maar het is uiteraard een Antwerpenaar. Maar die gast, dat zijn totaal kunstenaars. Sylvie Kruijs zit voor mij in hetzelfde, hetzelfde spectrum. De pre-tijd voelt daar zit veel meer achter dan... Mm-hmm. Ik vind dat mooi. Ik hou daar heel erg van.
2: Er is werk in gestoken, er is over nagedacht.
0: Ja, het zit concept achter. Het is creatief, origineel, zo'n zien. Ik heb die ballon, Sylvie Kruijs, die ballon zien. Wat een tjool. Maar het klopt. Zij stapt op dat podium en is iemand anders. Ja. Ik vind dat straf. Ik hou daar heel erg van.

0: Het is half maart 1998. Roel van Dommelen gaat naar de AB voor Deus. Roel, is dat al met Christophe? Of met wie neem je mee? Wie ga je in die jaren naar concert?
1: Maar ik weet dat eigenlijk niet meer. Ik denk dat dat met een studievriend was, maar ik weet dat eigenlijk niet. Ik weet het eigenlijk niet meer.
0: En wat weet je wel nog, want heb je al gezegd van de rit daar naartoe, het exotische
1: AB. Ik weet
0: AB.
1: Dat met mijn eigen auto was.
0: Ja, dat
1: en
0: wel.
1: Dat het gevoel dat ik dat allemaal zelf beslist had, betaald had,
0: ja,
1: aan niemand toestemming moest vragen.
0: King of the World.
1: King of the World, op die leeftijd. een cd, een auto met een cd-speler.
0: Ja, potverdorie.
1: Die cd kan opleggen.
0: Ja. Die AB heb je nu al aangehaald ook.
1: Ja.
0: Het is toch wel een tempel waar je daar binnen stapt.
1: Dat is een tempel waar, ik weet dat dat toen waarschijnlijk nog niet zo heel lang open was, na een hele lange renovatie
0: of zo. Ja, ja.
1: Ik ben er nu 3 weken geleden geweest voor Aminra. Wat ik fijn vind aan de AB is dat je als toeschouwer kan kiezen hoe je dat concert beleeft.
0: Ja, dat is waar.
1: En dat denk ik dat de sterkte, behalve de kleuren en het plusje en de rode lichten, zorgen dat het gezellig is.
0: Mm-hmm.
1: En voor de rest is het logistiek, zit het perfect in elkaar. Maar het feit dat je kan kiezen, sta ik op het balkon, sta ik beneden achteraan,
0: ja,
1: of ga ik helemaal naar boven, zorgt, vind ik een straffe. Ik ben daar al vaak, de rockrallies vond ik heel fijn,
0: mm-hmm,
1: om dan aan de toog de moeders en de vaders te kunnen observeren en heel de tijd weg en weer te lopen. En
0: ja,
1: die vibe van power, een kwartier en dan de rust op zondag namiddag, zo'n beetje koffietafelachtige vibe en tegelijkertijd rock and roll. Ik heb er ook een keer mijn jongste dochter gevoerd naar een tienerband, The Vamps of zoiets, een Britse. Ik heb moeten oordoppen gaan halen, want het geschreeuw was allemaal helemaal gevuld met tieners en dan achter de mengtafel allemaal vaders. Dus dat was ook een fenomeen.
0: Ja.
1: Het is een fijne zaal, maar het heeft ook een zeer. Allez, het is zo geoptimaliseerd dat ik het mag wat. Het is niet zo edgy. Het is rock and roll tot het uiterste logistieke optimum uitgepuurd.
0: Over logistiek gesproken, je noemt daar ook jouw dochter. Dat kost allemaal geld. We gaan ook ticketjes met veel plezier kopen als muziekliefhebber. Maar we zijn ook wel een beetje een geprivilegeerde klasse, denk ik. Meer en meer lijkt mij niet evident. Bijvoorbeeld ook als jouw kinderen vragen van, ja, papa, is er dan een plafond aan dat budget? Of moeten zij even goed die ervaring kunnen doen?
1: Ze betalen dat zelf.
0: Ja.
1: Zelf, wat is zelf natuurlijk? Zou we gaan werken. Soms betalen wij dat voor hen. Ik vind het wel fijn. Ik vind het zeer fijn om te kunnen naar een concert gaan met een van mijn kinderen.
0: Klopt.
1: We zijn samen met het gezin. Behalve de zoon, want die is totally not interested. Maar we zijn in München naar Taylor Swift gaan kijken.
0: Oké.
1: Okay. Wat ik een bijzonder interessante belevenis vond. En goed ook, eigenlijk. Hoe heel die stad zo vol positieve vibes zat. Ik vind dat...
0: Dat
1: de mannen kunnen dat niet zo goed, vind ik. Ik vond dat heel straf. Ook de positiviteit in de stadion was... Allee, dat vond ik heel straf.
0: En dat kent dan geen grens qua prijs?
1: Voor Taylor Swift, omdat dat toch historisch is, denk ik. Die tournee vond ik dat moeite waard.
0: Mm-hmm.
1: Ik vond het is ook een nieuwe beleving. Zie ik bij mijn dochters. Die gaan in Lissabon naar Harry Styles gaan kijken. Die gaan... Het koppelen van een trip is de beleving. En zij hebben daar veel voor over, duidelijk.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook een heel... En dat vind ik persoonlijk ook. Ik ga niet graag naar een concert waar ik echt mee moe vanuit West-Vlaanderen in een auto na een werkdag. Daar hou ik echt niet van. Dus ik probeer dat mee te gaan met mensen en het terugkeren. Maar ik ga op tijd met de trein, zodat ik er allemaal rustig naartoe kan leven.
0: Ja.
1: En op zo'n citytrip is dat een zeer fijne beleving.
0: Klopt. Zou het ook een mooiere herinnering zijn dan?
1: Ik denk het wel, omdat je veel meer focus hebt.
0: En rust.
1: Ik ben naar... Lee Noyce is zo'n Neil Young coverband uit Limburg, die ik zeer goed vind. En ik ben die gaan bekeken in Ramsgate. Gewoon Gewoon,
0: ja.
1: Gewoon om het te kunnen doen. Ik vind het fijn om alleen met die focus naar een concert te gaan.
0: Ja, ja. Je hebt de band al aangehaald. We hebben daar ook die eigenzinnige Greg Ward. Ik vond dat wel een interessant figuur, want die had op de platen ook wel al wat leuke dingen gedaan. En dan kreeg hij eigenlijk een iets nog centralere plaats als Stef Camille verdween. Ja. Een schot, denk ik, of zo.
1: Een schot,
0: als ik me juist herinner.
1: Ik, ja. Maar ik heb dat dan allemaal niet zo gedetailleerd gevolgd. Het was eerst was de gitarist...
0: Rudy Trouvé,
1: ja. Die de schilderijen ook maakte.
0: Ja.
1: Maar ik heb dat allemaal niet zo hard gevolgd. Ik heb Miljonair vond ik dan zeer interessant, toen Tim van Amel erbij kwam.
0: Mm-hmm.
1: En Mauro Pavlovski, dat vond ik heel straf. Maar ik heb Craig Ward bijvoorbeeld. Ik weet zelfs ook niet zo goed van waar die kwam.
0: Je hebt die set al aangehaald. Je kent die plaat als je naar dat concert gaat. Mm-hmm. Stelt die set dan niet teleur? Weet je daar nog veel details van?
1: Je haalt iets aan wat ik vaak heb.
0: Mm-hmm.
1: Ofwel, ze is de vibe zodanig goed en dan kan dat concert voor mij niet stuk los van wat zij spelen.
0: Mm-hmm.
1: Als het niet zo goed is, word ik nogal picky over... Ja, mijn gasten, kom... Allee, hoe kun je die solo nu niet spelen? Of dit klinkt toch echt niet? Dus ik heb wel, dat zit heel diep in mijn kop, die platen, vaak. En dan kan ik wel ontgoocheld zijn. En soms, bijvoorbeeld, Wilco in de Iron F in Rijssel,
0: mm-hmm.
1: op een zondagnamiddag. Schitterend, prachtig. Het is denk ik 10 jaar geleden ondertussen. Fenomenaal. En dan... in mijn hoofd, ik weet niet wat zo was, maar dan was die solo van Impossible Germany schitterend, virtuoos, weet ik wat. Dan ben ik nu 10 jaar later in het
0: Lichttheater
1: in het Rivierenhof geweest. Ze waren al oud, vond ik. Ik hield niet van de... Ik hou ook niet van het Rivierenhof. Die bomen leiden veel te veel af. Dat heeft geen focus op de muziek. Dus iedereen vindt dat een fantastisch plek. Ik vond dat niet zo fijn. En ik vond die solo niet goed. Als je dan een iconische solo maakt, ja, dan moet je hem toch reproduceren zoals hij geweest is.
0: Het is wel heel interessant om daarbij...
1: Dat is ook onnozel. Ik weet dat nergens op trekt.
0: Nee.
1: Maar ik hou daar wel van als de...
0: Want dan vind ik Deus wel een interessante band, die altijd wel heel experimenteel gaat. Die, denk ik, ook veel mensen daar een beetje heeft in de oogkleppen van,
1: dat is juist,
0: van weggenomen.
1: Juist,
0: heb je ze nog veel gezien daarna ook?
1: Niet zoveel. En eens ik dat in mijn, als herinnering in mijn hoofd heb ik daar niet meteen behoefte aan. Ik heb ze toevallig op Cactus gezien.
0: Ja.
1: Het volledig improviseren en losgaan, als die vibe overslaat naar dat publiek, dan vind ik dat helemaal oké. Maar als die energie er niet overslaat en ik sta te luisteren, heel geïnteresseerd te luisteren, dan kan ik picky worden als ik vind, allee, kom aan, waarom is dat nu niet? En, en hier had het toch wat slordig. Maar goed, dat maakt naar. Dat is ook dat is deel van naar muziek luisteren, zeker, weet ik niet.
0: Is gans de zaal mee daar bij Deus en AB?
1: Ik denk dat in mijn herinnering, absoluut, maar ik weet niet of mijn herinnering is zeker niet objectief. Wel, heel de zaal plat, maar ik weet dat niet.
0: Je spreekt daarvan publiek. Barman is niet zo de meest communicatieve, wel op, naar medemuzikanten wel. Ik vind dat er meer gebeurt op een podium dan naar een publiek.
1: Dat is super cool.
0: Ja.
1: Zijn attitude ten opzichte, zijn Antwerpse Otijne attitude naar dat publiek past ook perfect in zijn imago, dat plaatje.
0: Ja.
1: En dan wat je zegt, herinner ik mij ook hoe dat hij met zijn bandleden interageert en roept naar Klaas. En ik vond dat zeer mooi en zeer fijn. Je ziet hoe dat ze op elkaar inspelen.
0: Klopt. Het is toch even mijn plicht om te zeggen dat Deus al heel lang minstens 40% Gens is en zelfs even 60% Gens is geweest.
1: Okay,
0: ik moet het even zeggen. Okay. Het moet van mijn hart. Ik weet dat over dat Antwerps kunnen we het lang hebben. En uitgebreid, maar gaan we niet doen.
1: Ja.

0: Het is half maart in 1998. Roel van Dommelen is bij Deus in de AB. Het is het slot van hun In a Bar Under the Sea tour. En het is geen evident jaar daar eigenlijk ook, hè, voor hen. Want ze zitten dan inderdaad met die miserie van die volgende plaat. En dat loopt maar niet. En
1: opnieuw in mijn hoofd en mijn verbeelding. Het was laatste concert, of een van de drie laatste, of weet ik veel. Alle opgekropte energie, ja, en alle
0: frustratie.
1: Alle frustraties. En dan toch Stef Kamiel die daar op dat podium kwam. Mm-hmm. En eigenlijk moest Barman die moest toegeven dat die plaat van Moondog Junior ook best wel mooi was. En dat zat allemaal gebald in dat optreden. Ja. En ergens heb ik dat, alles wat ik gelezen had in de Humo en al die stories en dan alles gebald, ja, ja, ja, in de beleving, ja, hoe ik. Maar dat maakt het ook zo persoonlijk.
0: Is een beetje
1: net zoals Jean-Michel Jarre.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ik was toevallig in Parijs, voilà, op de Bicentenaire. En
0: ik zie de film al voor mij.
1: Ja, ja, voilà, ja, ja.
0: Want veel van die biografische films eindigen dan met zo'n totaal gekleurd, niet geschiedkundig juist verhaal. En alles komt inderdaad, ja, mooi samen. En voilà. Wat ik heel raar vond en wat ik niet zou gezegd hebben in 1998, is dat Deus dan beslist om 30 jaar later nostalgisch die eerste en dan ook nu een combi met die tweede plaat te gaan spelen. Dat, had je dat zien komen?
1: Ik denk dat dat de logische evolutie is van een artiest die nog zijn brood probeert te verdienen.
0: Maar tegelijkertijd hou je niet van dat nostalgische, toch?
1: Ik vind dat Ik ga daar geen ticket voor kopen, per se. Als het mij overkomt, ik heb het twee keer gezien. Ah nee, wacht. Op Cactus zijn we vertrokken naar huis, want we waren moe na 3 dagen. Dus het was het slotconcert, de zondag van Cactus Festival. En we zijn vertrokken voor ze begon. Maar we hebben ze dan op Lokersfeesten gezien.
0: Okay.
1: Toen we voor de 4e of 5e keer naar Sylvie Kruis gaan kijken zijn,
0: ja,
1: waren ze er diezelfde dag. En dan heb ik ze meegepikt. Maar ik ga niet, ik heb vrij genoten in de biznummers van die nummers van In a Bar Under the Sea.
0: Ja.
1: Maar dat is niet waar ik warm van word. Ik hou liever nu, wil ik jong geweld zien en jonge dingen die ik ontdek. Ik heb op Cactus King Hannah gezien bijvoorbeeld. Vond ik fantastisch. Ben ik nog een keer gaan kijken. Heb Sonic City. Ik heb zo'n bandje, Belgische Bluegrass, Kit and Caboodle. Wat ik heerlijk vind, die bij ons thuis al een keer komen spelen. Ik wil die jonge, ik heb nu een achterneefje gespeeld bij Rosie Stewart.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar ga ik nu ook naar gaan kijken. Speelde in het voorprogramma van Sylvie Kruis, Entry 4, dus daar gaan we met heel de familie.

0: en Spotify.
1: Ja.
0: Daar, en een boek, dat is voor thuis.
2: Ik wil er wel nog één keer naartoe gaan, naar die oude rockers. Of ik denk dat we er gaan naartoe gaan. Want als ik jou in een teletijdsmachine zou steken, ja. Roel van Domelen, en jij mag terugflitsen naar een concert waar je niet bij was,
0: ja.
2: Wat vind je een gemis? Ja. Waar had je graag willen bij zijn?
0: Ik heb er 6. Allereerst, ik heb het laten schieten om naar Prins te gaan kijken op het Sint-Pietersplein.
1: Mm-hmm.
0: Mijn vrouw is geweest en ik heb om een of andere domme werkgerelateerde reden daar niet op ingegaan. Dus daar heb ik spijt van. Ik zou de 4 mastodonten misschien live willen zien. En dat zijn dan de Beatles, de Stones, Bob Dylan en Neil Young. Ik heb Neil Young gezien ergens ooit, maar ik vind niet terug wanneer. In Vorst, denk ik, maar ik vind niet terug wanneer. En ik vond dat niks. Bedoel. Dus ik hoef die mensen eigenlijk niet te zien.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb wel een coverband, of een tributeband, Lee Noyce.
1: Ja.
0: Die wel mee heeft wat ik zoek als ik naar Neil Young zou willen gaan. Mm-hmm. Die vibe, de sound, de energie van het spelen. Van de Beatles heb ik hetzelfde gehad met die Analogs, dus die heb ik eigenlijk ook al toch al gezien.
1: Voilà.
0: Neil Young ook.
1: Live spelen, gehoord.
0: Live gehoord. Ja. Dus dat hoeft ook niet. Ik zou de Stones zeer graag gehoord hebben. Sticky Fingers periode. Wanneer ze... Ja, dan vind ik ze op hun stoerst eigenlijk. Eigen stijl. Heel breed. Weg uit Engeland. Mick Jagger had het grootste voorschot ooit gekregen voor een platencontract. Had eigenlijk zijn eigen publishingfirma opgestart. Heeft eigenlijk het heft als business guy. Was toen on top of his game.
1: Mm-hmm.
0: Had een advocaat, een zakenadvocaat onder arm genomen. En heeft een of andere firma in Amsterdam opgericht. Waardoor dat die royalties zelf kon.
1: Ja.
0: Had het allemaal onder controle. En tegelijk rock and roll, leven eerste klas, wonen in een villa in het zuiden van Frankrijk, ja. Alle 4. Allee, bedoel, de brani en het zelfvertrouwen dat die gasten toen uitstraalden, zou ik live graag gezien hebben. En ik zou Bob Dylan een paar keer graag gezien hebben. Ik zou hem graag gezien hebben, ja, dat is klassiek natuurlijk. Niet in 65. Maar in 64, toen dat even de eerste keer op Newport speelde.
1: Mm-hmm.
0: Zo'n YouTube-filmpje waar dat, Piet Seeger achter hem zit. En heeft lekker een plektrum nodig. En Piet Seeger smeekt bijna dat hij zijn plektrum zo gebruikt. Je ziet dan, er is hier iets aan te gebeuren.
1: Ja.
0: Dat uniek is. En ik zou hem ook graag zien in 75. Als in Desire, Rolling Thunder Review zo. Ja, dat is misschien lief.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar dat zijn de klassiekers. Van het allerliefst, denk ik, moest ik het moment meemaken waar Jacques Brel, Vesoul, het nummer Vesoul speelt met een accordeonist. Die sessie, specifiek dat nummer, om die loopjes te zien en om die interactie tussen die twee live mee te maken, dat zou ik liefst gemaakt hebben.
2: Waar komt dat nu vandaan, die Jacques Brel? Want al de rest zie ik in dat ganse verhaal wel zitten, maar waar komt die liefde, of is het voor jou toch eenzelfde verhaal? Is het een prestatie, een dynamiek?
0: De energie,
2: ja.
0: Muzikale energie, ja. Tussen verschillende mensen. Wanneer Jacques Brel de accordeonist opzweept in dat nummer, sjoof, sjoof! En je voelt die loopjes op die accordeon, die bijna bovenaards zijn, dat moment, je moet wel een straffe muzikant zijn om zo'n... heel straffe muzikant.
1: Ja.
0: Dat is ook wat dat is als ze begint te freewheelen.
1: Ja.
0: Dat is wat ik in Amenra gevoeld heb, van dat die gast solo eigenlijk, want die band staat volledig in dienst van hem.
1: Mm-hmm.
0: Het is daar, dan Maxi Jazz.
2: We komen bijna bij het spirituele uit ondertussen.
0: Maar dat is transcendent, hé, muziek. Ja. Dat is transcendent.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben naar Heilung gaan kijken.
1: Mm-hmm.
0: In het Koninklijk Circus. Dat is een mes. Hé. Masters. Dat is Black Sabbath. Dat is rieten. Dat is alles.
1: Ja.
0: En het is al

0: Als die dat transcendente overslaat, dan vind ik het, dan is het memorabel.
1: Goed van Dommelen. Ongelooflijk bedankt. Ik ga je nog heel veel fijne concertmomenten wensen
0: wel,
1: met de Birchlock Burning en zelf voor een podium ook.
0: Oké, dank u wel.

0: Dankjewel, dames en heren. Deus voor u. Nog veel plezier vanavond.
1: Dit is Urgent FM.
2: 1 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: Al maar meer jongeren beginnen met gokken tijdens grote voetbaltoernooien, zoals het WK. Dat blijkt uit cijfers van de Kansspelcommissie. Het gaat daarbij vooral om jonge mannen. Ze worden aangetrokken door reclames online of in bushokjes en voetbalstadions. Gokbedrijven bieden ook massaal promoties aan om klanten te lokken. Experten vrezen dat het aantal gokverslavingen na het WK fors zullen toenemen. Bij het vorige EK, 2 jaar geleden, werd ruim 320 miljoen euro ingezet. Gokbedrijven maakten daarbij 36 miljoen euro winst. De E403 in Isichem in West-Vlaanderen is opnieuw vrij na het zware verkeersongeval vannacht. Daarbij vielen 6 gewonden, onder hen ook 2 kinderen. Bij het ongeval waren 4 wagens betrokken. Het onderzoek loopt. Als er vandaag verkiezingen zouden zijn, dan verliest MR bijna een derde van zijn kiezers en wordt PS opnieuw de grootste partij. MR zou vandaag amper 20,1% halen. De PS klimt dan weer naar 29,1%. Politiek journalist Karel Latré verklaart.
4: Boucher noemt zichzelf een volksliberaal. Hij werd de grootste door zelfs kiezers van de PS en de Groenen te winnen met beloftes over extra loon. Maar Boucher is die kiezers alweer kwijt. Komt daar nog eens bij dat de MR onder druk staat door besparingen in het Franstalig onderwijs. Resultaat straks, Boucher zal het onderste uit de kan willen halen bij de begrotingsgesprekken.
3: In Vlaanderen wordt Vlaams Belang de grootste partij van Vlaanderen met ruim 26,5%. Dat is ruim 4% meer dan de N-VA van premier De Wever. In Antwerpen was het gisteravond onrustig in de Zeehoek. Daar brak een massale vechtpartij uit met messen en metalen staven. 1 iemand raakte gewond, hij ligt in het ziekenhuis. De politie rukte massaal uit, vertelt woordvoerder Sven Lommaert.
5: Dat bleek inderdaad toch wel om een 20-tal personen te gaan. In eerste instantie was het vooral de bedoeling om die van elkaar te scheiden. Dat ging niet zonder slag of stoot, hè. Dat escaleerde iedere keer terug opnieuw. Mogelijk was het een verkeersagressie die geëscaleerd is, maar dat is maar een piste, dus dat moet verder onderzocht worden.
3: Het is niet duidelijk of er mensen zijn opgepakt. En een domper voor de Engelse nationale ploeg op het WK voetbal in de VS. Want dieven hebben daar vannacht toegeslagen en ze namen onder meer schoenen en ballen mee. De politie van Kansas bevestigde de diefstal, maar gaf verder geen details. Volgende week dinsdag spelen de Engelsen hun eerste match op het WK tegen Kroatië. Deze ochtend is het eerst zwaar bewolkt, mogelijk wat lichte regen ook. Daarna geleidelijk meer opklaringen bij zo'n 21 graden. Morgen begint zonnig, daarna wisselend bewolkt bij maxima tot 20 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 21 graden. Vanaf woensdag zonniger en warmer.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
6: Trust in the frame and the time. It's the material in which a film exists. It's the time of a shot and the frame. It's contained into the frame. And it means for me a total trust in filmmaking. There is nothing else. There is not trying to hide, just the trust.
7: Van harte welkom bij Cool & Show, het filmprogramma van Urgent FM. Mijn naam is Tim en ik moet jullie helaas meedelen dat dit de laatste uitzending is van Cool & Show. Het is 9e radiojaar, hè, voor alle duidelijkheid. Niet de allerlaatste uitzending ooit. Maar voordat we onze jaarlijkse traditionele radiopauze nemen tijdens de zomer, en dat doen we naar mooie gewoonte met 2 goed gevulde uren, met studiogasten, een lijvige vooruitblik, gesprekken over film, filmmuziek en tips voor in je filmagenda. Te beginnen met 3 speciale vertoningen georganiseerd door Pinks. En om die screenings in de kijker te zetten, hebben we bij ons in de studio Dario Rens van Pinks. Dag Dario.
8: Hoi.
7: Bedankt om langs te komen op wat hopelijk een nieuwe periode vol zon wordt.
8: Ja, blijkbaar, de zon komt eraan. Het is al vandaag warmer aan het worden. Dus ja, goed voor buiten cinema, denk ik dan.
7: Maar ook voor binnen, want jullie gaan de zon ook een beetje naar binnen brengen met Pinks, met 3 vertoningen nu de komende weken tijdens de zomerperiode. Jullie hebben met Pinks natuurlijk eerst en vooral het jaarlijkse festival,
8: ja,
7: dat nog niet zo lang geleden achter de rug is, of toch hier in het voorjaar, waar mensen jullie mogelijk van kennen. Maar jullie doen dus ook vertoningen buiten het festival.
8: Ja, af en toe proberen wij ook, ja, omdat dat een jaar is toch wel lang om te overbruggen zonder Pinks, denken wij dan. En dan kijken we eens naar kansen die we kunnen krijgen of maken om toch ergens een Pinksfilm te vertonen. Hè. Met de hele cinema hebben we ook een voorstelling, dat is ook al iets wat ondertussen al het derde jaar is. Wat we doen. Maar ja, Cannes was dit jaar vol met queerfilms en Pinks dacht, ah, hier moeten we op inspringen, want dit zijn wel leuke films om al te tonen. En die krijgen ook een zomerrelease, dus dan is het ook wel leuker om onze stempel daar meteen op te plakken.
7: Ja, want Pinks is het LGBTQIA+ luik van Sphinx Cinema. Vandaar ook dat twee van die drie vertoningen plaatsvinden in Sphinx.
8: Ja,
7: te beginnen
8: klopt.
7: Met een eerste op 26 juni, eind deze maand is al.
8: Ja, 26 juni gaan we Jim Queen tonen, een Frans-Belgische animatiefilm van Nicolas Attan en Marco Nguyen. En de film gaat over Jim, een heel populaire bear, homo, muscle, homo in Parijs. En die loopt plots een ziekte op. En dat is heterosis. En dat wil zeggen dat hij plots hetero wordt. En dan moet een andere, een twink eigenlijk, op zoek gaan naar de chloroqueer om iedereen te herstellen van heterosis. Natuurlijk merk je daar al meteen de referenties naar de HIV-pandemie. Maar het is een beetje een parodie op de Parijse homo-subculturen. En ja, de makers zijn zelf ook, maken ook deel uit van die cultuur. Dus het is een beetje zelfspot en dat is wel fijn.
7: Ja, het klinkt ook een beetje als een soort van straight panic, waar ze dan
8: ja,
7: de
8: ja, eigenlijk de wel. Ja, een straight panic. Het is een heel kleurrijke film. Ja.
7: Maar dus kleurrijk in animatie, maar niet meteen bedoeld voor de hele familie.
8: Nee, ik zou het nog niet aanraden. Ik heb hem zelf nog niet gezien, maar die is best expliciet en best seksueel. Dus ik zou nog niet de min 12-jarige meenemen. Misschien een 13-jarige. Maar ja, het is toch wel zeer direct. Ja. Dus het is echt voor een volwassen publiek.
7: Het gaat om een avant-première, dus nadien verschijnt die ook nog op het reguliere programma. En dat is hetzelfde met de tweede vertoning dan in Sphinx zelf. En dat is op 14 augustus.
8: Ja, ik ga nog even over Jim Queen. Want Jim Queen is dus in première gegaan op Cannes tijdens een middernachtvoorstelling. En eigenlijk is het ook echt een film die uitnodigt om deel te nemen. Om dingen te roepen naar het scherm, om luid op te lachen. Ja, dus nodigt echt uit tot iets interactiefs. Als je in een goede zaal zit. Ik herinner mij Queens of the Dead tijdens Pinks. Was ook een hele interactieve voorstelling, een heel luide zaal. Dus hopelijk krijgen we dat ook wel over 2 weken.
7: Ja, en dan zou ik zeggen, laat jullie maar horen in die zaal van Sphinx. Kan je hetzelfde zeggen bij de volgende film?
8: Nee, ik zou daar niet meteen heel interactief gaan. Dat is Teenage Sex and Death at Camp Miasma van James Schoenbrunn. Die naam klinkt voor sommigen misschien al bekend, want dat is ook de maker van I Saw the TV Glow, wat wel een grote hit was 2 jaar geleden op Pinks. En eigenlijk nu al een beetje een cultklassieker is geworden. Zeer poëtisch, zeer donker, heel allegorisch ook. I Saw the TV Glow was een allegorie om uit de kast te komen als transpersoon. En deze film zou een allegorie zijn over voor de eerste keer seks hebben in een lichaam post-op als transpersoon. Dus na de operatie als transpersoon. Wie doet daarin mee? Gillian Anderson, wel bekend uit The Salt Path, of misschien beter bekend uit Sex Education. En Hannah Einbinder uit Hex. Zij spelen allebei de hoofdrol, maar ook Jack Haven, die ook een rol had in I Saw the TV Glow, komt opduiken. Het is een beetje een donkere komedie, parodie is misschien een te sterk woord, maar het zit vol referenties naar zo de jaren 80, jaren 70 slashers op kamp. Dus het gaat helemaal daarover. En die gaat dus in avant-première ook op 14 augustus.
7: En ook een film die een wereldpremière kende op Cannes, als ik
8: ja,
7: niet vergis.
8: Ja, klopt, inderdaad. En daar ook wel een 8 minuten durende staande ovatie heeft gekregen. Dus het wordt echt, heel groot onthaald. Het is, net zoals I Saw the TV Glow, waarschijnlijk niet iedereen's cup of tea. Maar voor de fans van het eerdere werk raad ik het zeker aan. En ik denk ook van de 3 films die Sean Brun tot nu toe heeft gemaakt, dat dit de meest toegankelijke is.
7: Aha. Dus je kan gaan om dingen naar het scherm te schreeuwen met de eerste, met Jim Queen, en dan om een 8 minuten staande ovatie zelf nog eens te recreëren daar in de zaal van Sphinx op 14 augustus. Het gaat om een avant-première, dus wil dat zeggen dat jullie met Pinks daar dan iets speciaal nog rond doen ook? Of geven jullie dan een introductie bij de film?
8: Er zal sowieso een introductie zijn. En we zijn nog even aan het kijken wat we kunnen doen bij beide films. Dus daar kan ik nu nog niet te veel over verklappen. Natuurlijk, wat er rond zal komen kijken, zal helemaal anders zijn bij Jim Queen dan bij Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
7: Ja, je zei het daar straks zelf al, voor het 3e jaar op rij houdt Pinks ook een openluchtvertoning. Ik ben vorige week door heel het programma, door alle 12 vertoningen gegaan van Heren Cinema, de openluchtvertoningen in de tuin van Heren. Dus samen met Pinks en zoveel meer partners. En ook daar hebben jullie een film voor gekozen dit jaar op 28 augustus.
8: Ja, dat klopt. Momenteel is dat Tropical Melody. Maar eigenlijk zijn we nog niet zeker, want die wordt, binnenkort komt er een 4K-restauratie, waardoor de rechten zo wat onder embargo zitten. Mm-hmm. Dus misschien is er verandering op komst, zullen wij nog een aanpassing maken in het programma.
7: Ja.
8: Maar dan gaan we wel zoeken naar een film die daar nou bij aansluit, die dezelfde toon aangaat.
7: Aha, er zijn meer dan genoeg mooie alternatieven, dat is zeker. Vorige week liet ik uit die soundtrack iets horen, maar je hebt deze week voor ons 2 nummers meegenomen uit de soundtrack van Camp Miasma.
8: Ja, klopt. Ik wou eigenlijk muziek ook uit Jim Queen meenemen, maar daar is momenteel nog niks over te vinden. Ook dit stond op een piraten soundtracklijst van de film. En dat zijn Satan en Night Swimming van Satan van Andy Schauf en Night Swimming van OK Kaya.
7: Ja, als ik het goed heb, dat zijn beide singles van rond 2021-2022 hier ja. Dus op de soundtrack dan te vinden. Binnenkort te zien uit Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Dankjewel Dario en tot
8: Ik wil nog één ding zeggen, want volgende week, vrijdag, is het ook Fuck Toys.
7: Ja, uiteraard, hoe kon ik het vergeten?
8: In Sphinx Cinema en ook al is het dit keer geen Pinks vertoning, die heeft wel op Pinks gestaan. Nu is het met Kuro, dus ook allen daarheen, want dat is ook echt een heel geweldige film met ook echt een geweldige soundtrack.
7: Ja, heb ik gezien toen tijdens Pinks. En inderdaad, het voelde goed aan als Kuro. En soms loopt dat toch ook een beetje fluïde, genderfluïde gewijs hier in...
8: Queer en horror.
7: Voilà, door elkaar hier in Gent. Dus zeker ook welkom dat. En dan nu de 2 keuzes door Dario. Dankjewel en tot snel.

0: Ja, de titel van dat nummer was wel duidelijk. Nightswinging van OK Kaya. Te horen op het verzamelalbum Join the Rituals uit 2021. En dus ook te horen op de soundtrack van Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Die in première gaat op 14 augustus in Sphinx Cinema. En nadien ook daar regulier zal spelen. En gelukkig maar, zou ik zeggen. Over reguliere programmatie bij Sphinx gesproken. Sean en ik gingen de afgelopen week naar Truly Naked. En willen het daar nu graag over hebben.
1: Cut. That was amazing, guys. I uploaded Angels Gueno and Niagara Falls Pussy Square. Dad.
2: So, Alec, you care to share your topic of choice?
1: Online porn addiction.
2: I think for this one, we're going to have a male and female perspective.
0: En ja, dat heb ik zo geknipt om te eindigen met het mannelijke en het vrouwelijke perspectief te hebben op deze film dan, op Truly Naked. Maar voor de premisse keer ik mij volledig tot Shawnee.
3: Ja, zoals altijd heb ik dat een klein beetje voorbereid. Truly Naked is de nieuwe of de eerste echte langspeelfilm van Muriel Dasamboer. Het gaat over Alec. En Alec is een kalme tiener. Het ziet er een beetje een dutsken uit, vind ik zelf. Maar die wel seks en intimiteit alleen nog maar door de lens van zijn camera beleeft als videograaf van het low-budget pornobedrijf van zijn vader. Ja, je hebt dat goed gehoord, van zijn vader. Het is een familiebedrijf, echt. Wanneer hij op zijn nieuwe school de eigenzinnige Nina steeds beter leert kennen, wordt hij echt ook voor het eerste keer verliefd. En natuurlijk gevoelde al een klein beetje waar dat die film over gaat gaan. Over dat conflict tussen dat heel klinische, pornografische, dat met seks te maken heeft voor hem, maar dan ook door die eerste intieme verliefdheden. Dus al snel blijkt dat Alex' rauwe thuissituatie een gewone omgang met seksualiteit volledig in de weg staat. Maar met de hulp van Nina probeert hij toch daar een beetje grip op te krijgen en probeert hij zijn eigen verlangen rond seksualiteit voor de eerste keer te leren kennen.
0: Ja, de openingsscène is een pornoscène die ze aan het opnemen zijn, ja. Waarbij de actrice verguld is in goud, de vader dus ook aan het spelen, aan het acteren en de zoon achter de camera. Dat trekt je aandacht, dacht ik ook. Ik vond dat een straffe manier om die film ook te openen, maar uiteindelijk, moet ik al meteen zeggen ook, zou dat ook wel de film voor mij worden, zowat de ongemakkelijke oppervlakkigheid van zo'n scène op te nemen, van zo'n pornoscène op te nemen, verguld met een plakkerig laagje goud, jammer genoeg. En die toon, die zowat bizarre toon die doorheen de film zal spelen, blijft vanaf het begin zitten, wanneer dan na een lading sperma op het gezicht de vader zegt van, of vraagt van, wil er iemand een kopje thee? En dan krijg je de zoon die een groot glas melk aan het drinken is, meteen daarna. Waar je denkt, mag ik hier dan ongemakkelijk mee lachen?
3: Bij ons, ik denk dat ik de luister was in de cinemazaal aan het lachen. Er keek ook een oude vrouw om. Dus die spanning in de cinemazaal leefde bij ons ook wel. Van, mag je hiermee lachen, mag je hier niet mee lachen? Maar op den duur is het wel duidelijk dat er humor in zit om iets of wat van een lichtheid te brengen. Dat is misschien ook een beetje van mijn kritiek op die film, is het probeert heel veel. Het is een heel ambitieus project. Ze hebben er heel veel proberen in te steken, waardoor dat er misschien te weinig naar de oppervlakte komt, waar het echt om draait. Dus je hebt een beetje van alles dat er samenkomt, maar niks echt dat verdiept wordt. En dan, zo'n bespreking van zo'n film over pornografie, natuurlijk heel veel van die woorden gaan een beetje dubbelzinnig klinken. Dus dieper, Tim.
0: Jij noemde het een langspeeldebuut van Muriel Dasamboer. Dat is een Nederlandse filmmaker, als ik dat juist heb? Of?
3: Ze woont in Amsterdam, maar ze heeft ook al in Londen gewoond, ook al in Parijs. Ze heeft al een beetje overal gezeten, wat dat misschien ook verklaart waarom dat de film zowel door Nederlanders als Vlamingen is gemaakt. Het is ook met steun gemaakt van het FAF. Maar er komen ook Ierse acteurs in voor. En de film zelf is gedraaid in de UK. Dus het is een beetje een pan-Europees project, waar dat niet echt even duidelijk is van welk land dat nu precies de meerderheid van de creatieve beslissingen komen. Ja.
0: En met een van de acteurs, met de performer, mag ik ze ook noemen, Alessa Savage, had ze blijkbaar vooraf al een korte film gemaakt, dat ook over porno, internet van cultuur ging.
3: Ja, dat klopt. Ja. Die heb ik wel niet gezien, moet ik zeggen.
0: Ik ook niet, maar ik moet wel zeggen, ik vond die Alessa ook wel een van de sterkste elementen aan deze film. Heel erg authentiek kwam ze over. Hoewel ook opnieuw de mogelijke boeiende discussies daar kunnen uit voortvloeien van haar personage met de andere personages, toch ook een beetje verwaterden tot weinig diepgaans dan, om dan terug te komen op dat woord voor jou. Er wordt wel gegooid met woorden als patriarchaat en feminisme en zo, maar veel meer dan dat wordt er ook jammer genoeg niet mee gedaan. Maar zij was al sinds wat mij betreft een van de sterktes aan deze film. En er zitten wel nog kleinere dingen. Dus op een bepaald moment een apothecaris die erbij wordt gehaald. En dan zie je haar weggaan met op haar achterbank het kinderstoeltje of zo. Zonder dat er gesproken wordt van het kind dat ze heeft. Het zijn zo'n kleine dingen die ik wel wist te waarderen. Maar zoals ik ook al aangaf vanaf het begin. Een film die voor mij ongemakkelijk schippert tussen humor enerzijds en de horror anderzijds. En het lijkt me geen bewust gekozen kundige schippering tussen die twee, maar eerder uit een soort van ja, jammere onkunde. Ik las online dat er bijna 10 jaar is gewerkt geweest aan deze film. Ik zei het off-air al tegen jou ook, Shani. Ik denk dat deze film er misschien beter aan had gedaan om daar niet zo lang. Er zijn waarschijnlijk 100 verschillende scenario's gepasseerd op die lange tijd. En je voelt dat ook nog. Dit is ook een film waar er 2 of 3 andere films nog in zitten. Terwijl een film die misschien op een half jaar tijd gemaakt was of geschreven was, daar misschien wel beter zou uitgekomen zijn. En dan kijk ik natuurlijk ook naar jou omwille van je ervaring als scenarist en als ondersteuners daarin natuurlijk.
3: Ja, ik geef je volledig gelijk. Maar ik moet zeggen dat ik wel een bepaalde sympathie heb voor de makers. Je voelt dat de makers heel hard aan het proberen geweest zijn om iets van zo dat hele misogyne discours rond pornografie, of niet, allee, of het discours rond pornografie dat misogyn zou zijn, om daar een soort van alternatief voor te voorzien. Om daar niet in die val te trappen, om die film op dezelfde manier te gaan maken. En sekswerkers dan ook helemaal te gaan veroordelen en in een blootje te gaan zetten. Ik heb net geknipperd met mijn vingers.
0: Dat ben niet ik.
3: Dus ik heb daar heel veel sympathie voor, dat de filmmakers dat heel erg proberen om naar een soort van alternatief discours voor te voorzien. Maar het is duidelijk dat het niet zo goed lukt, gewoon. Dat ze daardoor eigenlijk verzeilen in een soort van bijna... Ik heb het nog gezegd tegen mijn gezelschap die avond. De film stelt heel weinig vragen en stelt heel veel stellingen. Er zijn stellingen over patriarchaat en er zijn stellingen over het feminisme. En eigenlijk die situatie waar dat al die mensen in zitten, dat is zo'n vreemde situatie dat het veel interessanter zou geweest zijn om echt diepgaand te gaan nadenken over de twijfels en de onzekerheden dat al die mensen moeten gehad hebben. Maar in de plaats daarvan is er voornamelijk gegaan voor dus stellingen over feminisme, stellingen over patriarchaat. En dat is gewoon eigenlijk een beetje spijtig. Maar tegelijkertijd snap ik waarom dat is gebeurd. Ja. En heb ik daar ook sympathie voor.
0: Ja, er zijn heel veel aanzetten. Een van die dingen is heel vroeg in de film waarin dat de actrice vraagt van how is this even sexy? En dat is nog bij iets vrij onschuldig in vergelijking met wat er nog gaat komen. Maar dan later wordt er veel lichter overgegaan op alle horror die nog zal volgen. Met een kleine waarschuwing toch, met bestialiteit onder andere.
3: Exact.
0: En
3: ja.
0: Nog andere grenzen die worden overschreden.
3: En eerlijk gezegd, al vanaf de eerste scène heb je de horror van een vader en een zoon. Een heel incestueuze situatie waarbij dat de zoon een close-up pakt van de vader zijn stijve piemel die in en uit een vagina gaat. Dat is toch wel... Allee, dat op zich is echt al een Freudiaanse horror van hier tot ginder. En niemand erkent dat in de film. Ja. Er wordt nooit iets gezegd. Het woordje incest wordt zelfs niet gebruikt in de film. Niemand stelt zich daar vragen bij. En dan denk ik, hoe kan dat? Dit is zo absurd.
0: Ja, ja. Want de vader ook eerst... Heb je erin ook, ja, maar hij heeft ook wel een zachte kant. Er is een momentje waarop ze samen op de zetel liggen. Hij schurkt zoveel tegen zijn zoon aan. Hij is aan het verdrinken in de rekeningen. En die probeert dan zo wat nogal bedenkelijke, maar wel goed bedoelde levenslessen mee te geven aan die zoon, voordat hij uiteindelijk in de film toch weer zal uitgroeien tot een manipulatieve, misogyne soort van karikatuur van een vader. En dan kan ik nog inkomen dat de regisseur zegt, dit is wat ik wilde doen, jullie eerst laten blijken, er zit nog een andere kant aan. Maar nee, uiteindelijk is het toch zo iemand. Dat snap ik nog, dat daar geen evolutie zou moeten inzitten. En dat de grote groei dan wel zit in het hoofdpersonage, waar je wel voelt, oké, dit gaat uiteindelijk gaan naar hoe porno hem echt gewoon heeft bijna verweest achterlaat, emotioneel gezien dan. En naar het einde komt er een grote scène. Ik dacht, oké, nu komt het grote moment. Nu gaat eindelijk het gesprek op gang getrokken kunnen worden en confrontatie aangaan worden. Maar vanuit de kant van de vriendin, dat toch weer afgedaan wordt als, ja, maar het komt wel goed of zoiets. En dan eindigt de film. Erger nog, het eindigt met een super kunstmatige ingreep, die echt helemaal niet op zijn plaats is, vond ik zelf.
3: Vond dat ook, ik vond dat
0: waar
3: ook.
0: Ik nog heel diep met mijn ogen aan het rollen was tegen het einde van de film. Ik zeg het, jammer, want ik zie heel veel mogelijke kansen doorheen die film, maar gemiste kansen. Dingen die worden weggewijfeld of dan toch niet de confrontatie wordt aangaan en zo verder. Enerzijds heb je voorspelbare scènes en personages, zo die heel duidelijke Manosphere bullebak van op de school bijvoorbeeld. De kermisdate, dat zo levensloos in beeld werd gebracht ook voor mij, die daar gewoon ook nog moest inzitten, van zij die op uitstap gingen in de kermis. En dan anderzijds zitten er zo vreemde toonwissels in ook, die mij ook niet helemaal gewoon het product lijken van heel erg berekend te werk zijn gaan, maar ja, ergens waar ze toch in de mist zijn gaan, wat wel jammer is.
3: Ja. Ik vind dat we nu heel streng klinken, maar ik denk dat is omdat we allebei voelen, er zat hier zoveel potentieel in. En de cinematografie bijvoorbeeld vond ik ook zeer interessant. En zo die hele heftige, kale, klinische belichting voor de porno-scènes versus de veel warmere belichting voor de meer menselijke scènes. Er is echt heel goed over nagedacht. En je voelt het potentieel. Je voelt van, die mensen zijn er heel hard mee bezig geweest. Maar, zoals jij misschien zei daarnet, Tim, misschien te veel mee bezig geweest. Ja. Ze hebben er gewoon te veel van gewild. Te ambitieus geweest. Geen keuzes kunnen maken. En daardoor hebben ze het project zo wat uit hun handen laten glippen, als waar het vol met glijmiddel.
0: Ik denk bij de derde keer is het niet strike dat je eruit moet of zo dan?
3: Oké, okay, dan ben ik weg.
0: ben je bijna weg? Ik denk dat we hier ook bijna gaan afronden. Ik kan nog voorbeelden geven van dingen waar ik echt met mijn ogen moest mee rollen, met stukjes dialoog, met bepaalde keuzes of uitspraken ook van personages. Met na een grote confrontatie met de zoon die tegen de natuur, in de natuur tegen zichzelf aan het roepen is met een fles whisky in de hand en dan op een klif staat te staren, dat ik dacht van... Maar dan voel je toch dat het niet overkomt of zoiets. Maar bon, ik ga daar niet te diep op ingaan, zoals je zei. Laten we het houden op dat. Misschien te ambitieus geweest. Misschien heeft het te lang gerijpt, dit project. Waardoor het in de film zelf al sinds niet tot discussies lijkt. Hopelijk leidt het dan daarbuiten via nagesprekken en omkadering en dergelijke. Misschien wel tot gesprekken die kunnen openbloeien, waar dingen bij veranderen. Meer dan bij het hoofdpersonage van deze Truly Naked. Ik denk dat we daarmee het voornaamste misschien gezegd hebben. Het film
3: die... Ja. Ik denk, de allerlaatste noot is dat... wat de film wel heel goed doet, is kritiek geven op het feit dat pornografie echt gewoon geregeerd wordt door kapitalisme. Mm-hmm. En door het idee van, het is een business. En dat komt er wel vrij goed uit.
0: Ja.
3: Voilà. Dat is een positief elementje om mee te eindigen. Wat denk je, Tim?
0: Ja, nee, dat is waar. Daar ben ik het mee eens. Een film die nu dus speelt, heel sinds kort in Sphinx. En nog de komende week ook naartoe kan gaan. Met een soundtrack van twee broers, die straks ook nog terug gaan komen. Dat zijn namelijk de broers Galparin, die vorige week ook aan bod waren gekomen bij Orphan. En die originele soundtrack is nog niet beschikbaar, maar wel dit nummer, iets ouder nummer, dat te horen is op de soundtrack, namelijk Marta met Tricky en Moving Through Water.

0: you have a dream, you're someone else. Take me to Africa with you. You can learn me.
1: I want all of you, forever. You and me, every day.
2: My thoughts of you never end.
0: Supercalifragilistic.
3: Why is it love enough?
1: Sometimes we don't do things, yet others know we want to do things, so we don't do them.
4: Sell crazy someplace else. We're all stocked up here.
2: I have always been yours.
5: Het einde van het radioseizoen van Kuleshov betekent ook de laatste Supercalifragilistic van Didier van Horebeke. Voordat Didier zijn muziekcollectie de komende maanden opbergt, dook hij nog eens in tal van soundtracks. He has the power, om het met de woorden van He-Man te zeggen. Didier is namelijk grote fan van Daniel Pemberton's soundtrack voor de He-Man film Masters of the Universe. En dat mag voor hem vandaag dus niet ontbreken in de mix. Maar er is meer. Oscar-winnaar Volker Bertelmann laat van zich horen met La Bataille de Gaulle, L'Âge de Fer. Dat is een historisch drama met de Frans-Armeense acteur Simon Abkarian. Ik had het er net nog over bij de film Truly Naked. Evgeny en Sacha Galperin zijn vaste namen bij Supercalifragilistic. Na de serie Baby Reindeer werkten de productieve broers opnieuw samen met de acteur, schrijver en producent Richard Gadd. En dat doen ze voor de serie Half Man. Die draait om twee heel verschillende broers. Nieuwe muziek is er ook van de legendarische componist John Williams, 94 jaar oud. Meer dan pensioengerechtigd werd hij opnieuw samen met Steven Spielberg voor de film Disclosure Day, zoals de twee al meer dan 50 jaar, al meer dan 30 films lang aan het doen zijn. Deze laatste mix van het seizoen is er zelfs Taylor Swift van. Zij is van de partij met het nummer I Knew It, I Knew You, uit de nieuwste Toy Story. Veel

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.

0: Je luistert naar het filmprogramma Kuleshov nog live op Urgent FM tot 3 uur. Voor de laatste keer dit radioseizoen. Vorige uur luisterden we naar Supercalifragilistic en spraken we over de bioscooprelease Truly Naked. We deelden ook tips voor in je filmagenda met Pinks. En dit uur hopen we zelfs een hele week beslag te leggen op die agenda met een vooruitblik op het Zomerfilmcollege. Het is een van mijn favoriete zomertradities geworden, het Zomerfilmcollege in Antwerpen dit jaar, van 5 tot 11 juli in de cinema, verbonden aan de studio. En het is een van mijn favoriete manieren geworden om het Kuleshov radioseizoen dan telkens af te sluiten met een traditioneel bezoek van Zomerfilmcollege organisator Bart Versteert van Cinea. Dag Bart.
1: Dag Tim.
0: Dankjewel ook om je toch nog naar hier te reppen met alle mogelijke voorbereidingen die nog komen kijken bij het Zomerfilmcollege. Ik denk dat dit je 8e keer is dat je hier langskomt om het over het Zomerfilmcollege te hebben. De eerste keer was in 2018, dat weet ik nog zeker.
1: Okay, ja. Ja, maar er is één editie niet doorgegaan natuurlijk in 2020. Maar bon, ik kom hier altijd heel graag. Ik vind het ook heel fijn dat ik samen met jullie het seizoen mag afsluiten en jullie inderdaad de zomer mag insturen. En ik hoop uiteraard dat de luisteraars die zomer ook voor een deel in de cinemazaal gaan door.
0: Aha, inderdaad. Voor wie toch afgelopen 8 of 9 jaar niet luisteren naar Kuleshov. Ze bestaan ook, die mensen, maar toch van film houden. Wat is het Zomerfilmcollege en hoe is dat gegroeid uit de werking van Cinea?
1: Het Zomerfilmcollege is wat de naam eigenlijk zegt. Het is iets dat plaatsvindt in de zomer uiteraard, van 5 tot 11 juli, zoals dat jij al zei, in Antwerpen, in de cinema. En het is een week waarin we eigenlijk duiken in twee filmhistorische thema's. En dat doen we aan de hand van vertoningen uiteraard, van de films in kwestie, vaak ook nog op pellicule zoals het vroeger was. Wat iets heel uitzonderlijk is, dat je in Gent hier wel nog af en toe een Kask Cinema kan zien, in Antwerpen in de cinema en in Brussel in Cinematek, maar dat is het wel zowat. Dus die vertoningen worden gekoppeld aan lezingen van internationale experten, zal ik maar zeggen. Mensen die ofwel vanuit een academische achtergrond of vanuit een filmkritische achtergrond gespecialiseerd zijn in de filmhistorische thema's waar we het over gaan hebben. En dan het derde, zoals ik het zie in elk geval van het Zomerfilmcollege, is eigenlijk het soort gemeenschap dat daar ter plekke altijd ontstaat. Er zijn veel mensen die terugkomen en er wordt veel nagepraat uiteraard, zoals dat gebeurt onder cinefielen. En daar is de locatie ook perfect geschikt voor, want je stapt de deur uit van de cinema en je zit op het Mechelseplein in Antwerpen met meer dan genoeg terrasjes om uit te gaan kiezen.
0: Ja, mensen kunnen dat misschien niet snappen, dat je dan na een week cinema toch nog buiten komt verbrand of zo, maar dus dat ligt aan de terrasjes van het Mechelseplein.
1: Inderdaad.
0: Dat is best wel mogelijk. Ja, je haalde het al aan. Het is opnieuw opgebouwd uit twee filmhistorische thema's. Nu, als ik ze er even bij neem, die van de afgelopen jaren, daar zaten thema's in die draaiden rond één filmmaker, zoals een Jean Renoir of een Satya Ray. Maar meer en meer bredere thema's over die makers heen. Italiaanse cinema in de turbulente jaren 70. Een geschiedenis van tienerfilms, de periferie van Sovjet-cinema van na de dooi of Spaanse cinema onder de laatste jaren van Franco. Dit jaar ook geheel zonder ook één grote auteur als een centrum in die thema's. Is dat een bewuste evolutie?
1: Gewoon nee, niet echt. Allee, ik bedoel, het auteurisme waar je dan sowieso aan gelinkt wordt als het over grote filmmakers gaat, is misschien iets een concept dat al jaren en jaren of al decennia in vraag gesteld wordt uiteraard. Maar bon, dat is het niet. Ik vind dat nog altijd een waardevolle manier om in de filmgeschiedenis te duiken, want zo zie ik het wel. Die thema's die reiken altijd uit naar andere delen van de filmgeschiedenis, naar elkaar ook, wat ook vaak heel fijn is. Dus het is altijd een toegangspoort tot de filmgeschiedenis en dat kan je doen aan de hand van een grote naam, van een filmmaker. Maar dat kan je ook perfect doen aan de hand van inderdaad een periode of een stijlkenmerk of een genre. Zom maar op. Het gaat er mij vooral over dat we een filmhistorisch verhaal vertellen. En we gaan dat zeker in de toekomst nog doen aan de hand van één filmmaker. Maar inderdaad is het zo dat de laatste edities dat niet zo is. Dat weerspiegelt wellicht een beetje het interesse van mij en de mensen waarmee ik overleg om de thema's te kiezen. En soms is het ook puur toevallig gewoon iets, een opportuniteit die zich aandient.
0: Ja, was dat dit jaar ook het geval, een bepaalde opportuniteit?
1: Beide thema's zijn ideeën die al lang meegaan. Ik heb zo'n zowel een fysieke map als een digitale map die volsteekt met ideeën. En het Global Melodrama programma zat er al lang in. En idem met het andere programma dat we Cinema of Poetry gedoopt hebben. Dat zijn twee thema's die al heel lang meegaan. Dus vandaar dat ze nu aan bod komen.
0: Ja, het melodrama en poëtische cinema, om het zo ook te stellen. Dat lijken mij heel erg brede begrippen om films rond te programmeren. Mm-hmm. Was dat een extra moeilijkheid dit jaar dan?
1: Je hebt altijd het... Kill Your Darlings idee speelt altijd heel erg mee, want ja, we hebben het Zomerfilmcollege zit nogal vol. We beginnen echt 's ochtends vroeg en we stoppen 's avonds laat. En we hebben eigenlijk 20 slots waar we films in kunnen vertonen. Nu, dat lijkt best veel, maar als je bezig bent aan die programma's samenstellen, dan is dat altijd te weinig. Er zijn altijd harde keuzes die moeten gemaakt worden. En dat is zeker nu ook het geval. De leidraad daarbij zijn eigenlijk de gastsprekers. Zij komen af met de ideeën en in overleg beslissen we dan welke films er vertoond worden. Dat hangt ook af van de beschikbaarheid van de films natuurlijk. En in het geval van het melodrama heeft dat te maken met Ben Singer. Dat is een prof uit de Verenigde Staten. Die eigenlijk een wereldwijd erkende expert op vlak van melodrama is, die ook zelf bezig is aan een nieuw boek over melodrama, want hij heeft er al een. En het is eigenlijk samen met hem dat we die keuzes hebben gemaakt. En dan nog is dat heel veel over en weer. En moet ik heel vaak zeggen van, ja, sorry Ben, ik heb die film nergens gevonden. Want er zitten heel veel dingen bij die niet zo vanzelfsprekend zijn en niet gemakkelijk te vinden, laat staan gemakkelijk te zien.
0: Ja, dat is van dezelfde school dan, als ik het juist heb, als Lia Jacobs van een aantal jaren geleden.
1: Ja, we zijn...
0: Het geweldige Ford-programma.
1: Dat heeft ook historische redenen. Je vroeg daarnet ook naar de geschiedenis van het Zomerfilmcollege. Het Zomerfilmcollege bestaat al sinds 1971 en al redelijk snel is er een soort band geweest met... Laten we zeggen, de meest vooraanstaande filmhistoricus op academisch vlak, die jammer genoeg onlangs overleden is, maar dat is David Bordwell. En hij gaf les aan de universiteit in Madison in Wisconsin. Maar hij is dus vaak naar het Zomerfilmcollege gekomen en de laatste jaren hebben we ook vaak van zijn collega's naar hier gebracht. En Ben Singer is daar inderdaad één van.
0: Ja, zo heeft het ene programma voor me gekregen rond melodrama. En dan poëtische cinema, want dan ben je wel vertrokken van een idee al sinds van één maker.
1: Nee, niet echt van één maker. Dat heeft te maken met een andere gastspreker, Adrian Martin. Dat is een Australische filmcriticus die ook al vaak gastspreker geweest is op het Zomerfilmcollege. En hij heeft al op verschillende momenten in zijn carrière als filmcriticus, die ondertussen al 40 jaar of langer bezig is, geschreven over poëtische cinema. En natuurlijk, je hoort het al, wat is dat eigenlijk, poëtische cinema? Dat is een heel vage begrip. Melodrama, daar is ook van alles over te vertellen, maar daar hebben mensen wel een idee van. Maar poëtische cinema, dat kan van alles zijn. En het gaat dan nog over narratieve cinema, dus over fictie of documentaire, maar niet experimenteel in theorie. Dus eigenlijk, veel van de dingen die Adrian Martin daarover geschreven heeft, zijn pogingen om te gaan definiëren of te gaan, niet per se vastpinnen, want het is iets dat je niet kan vastpinnen, maar om te gaan omschrijven wat poëtische cinema eigenlijk is, of een cinema of poetry. En het idee komt van Pier Paolo Pasolini, de Italiaanse filmmaker, die ooit een tekst geschreven had waarin dat hij een onderscheid maakte tussen een cinema of poetry en een cinema of prose. En de cinema of prose is heel erg benadrukt het verhaal, heel erg is bijna de scenarist belangrijker dan de filmmaker. Terwijl in de cinema of poetry dat er momenten zijn die bij wijze van spreken ontsnappen aan het verhaal, die niet zozeer het verhaal overstijgen, want dan begin je een soort rangschikking te maken of zo, maar echt gelijk bijna ontsnappen aan die greep van het verhaal.
0: Ja, het is moeilijk om te omschrijven, maar iedereen is vast wel zo één maker van, die denkt, dat is voor mij poëtische cinema. Mm-hmm. Als ik dan kijk naar het programma, zit daar Ongetwijfeld ook een Terrence Malick bijvoorbeeld tussen, van wie die The Thin Red Line vertonen, maar evengoed een Claire Denis of een Agnès Varda. Mm-hmm. Ik denk de iets grotere namen zitten dit jaar eerder in dat luik, waarbij dan weer in het melodrama daar echt gigantische mooie films zijn om te ontdekken, denk ik ook als ik dat zo in één oogopslag zie. Hebben jullie dit jaar ook weer nagedacht over, ja, eens dat we die films hebben, hoe leggen we die puzzel dan? Van wat vertonen we wanneer? Zit daar een idee achter die afwisseling?
1: Ja, nu in Cinema of Poetry niet echt, omdat dat is iets dat een beetje alle kanten uitschiet. Mm-hmm. Daar hebben we het gewoon, er zijn twee gastsprekers daar. We hebben ook nog een gastfilmmaker binnen dat programma. Dus we zitten eigenlijk met drie mensen en die komen gewoon één na de andere. Dus we beginnen met Adrian. Die verschillende aspecten van wat hij als Cinema of Poetry ziet gaat bespreken. En dan hebben we Catherine Wheatley uitgenodigd. Dat is iemand die lesgeeft aan King's College in Londen, maar ook schrijft voor bladen zoals Sight and Sound in het Verenigd Koninkrijk. En zij gaat het meer hebben over het soort verwondering die komt te kijken bij dat soort poëtische momenten in cinema. En dan hebben we nog Pascal Ferrand, een Franse filmmaker die eigenlijk een beetje vergeten is. Een generatiegenote van onze gast van vorig jaar, Arnaud Desplechin. Ze hebben samen gestudeerd en zij komt twee van haar films presenteren en dan ook praten over wat die poëzie precies betekent voor haar. Maar aan de andere kant, het melodrama-programma, ja, dat is, daar zit wel een structuur achter. Daar gaan we eerst praten over... wat melodrama eigenlijk exact is, wat de kenmerken daarvan zijn en hoe het komt. Want dat is het idee achter het programma, dat melodrama zo wijd verspreid is. Het is moeilijk om te zeggen dat het een echt genre is, maar laten we het nu gewoon voor het gemak een genre noemen. Er zijn weinig genres die zo op zoveel verschillende plaatsen, in zoveel verschillende culturele contexten gefloreerd hebben. Je kan dat niet zeggen over de western, je kan dat niet echt zeggen over de gangsterfilm... Ik kan dat misschien wel zeggen over dingen zoals horror en thriller, maar dan nog. Maar melodrama is echt overal. Mm. Elk land dat een cinematraditie heeft op een bepaald moment wel melodrama's voortgebracht. Ook België. Ik bedoel, wij maken nu nog altijd superveel melodrama's eigenlijk. Elke Lucas Dont film is een melodrama. Mm-hmm. Dus ik bedoel dat niet per se negatief of zo. Melodrama heeft ook soms een negatieve bijklank, maar daarover gaat het hier totaal niet. Hè. Dat zijn echt... Melodrama is ook heel vaak gebruikt om mistoestanden aan te klagen. En dat zal je hier ook zien. En we gaan dat spectrum een beetje bespelen. Dat gaat van heel populaire cinema, echt melodrama zoals dat we het echt kennen, tot sociaal geëngageerd melodrama. En uit de vier windstreken. Hè. We gaan naar Latijns-Amerika, we gaan naar Noord-Afrika, we gaan naar Midden-Azië, naar Oost-Azië. Het is echt een wereldwijd fenomeen.
0: Ja, en ik dacht in mijn voorbereiding jou te vragen of je iets wilde losmaken over de eregast, maar je hebt dat daar straks gewoon op de loop. Ja. Want momenteel staat het nog niet op de website.
1: Dat klopt, dat nog niet op de website staat. En eigenlijk gingen we die gisteren aankondigen, maar is er dan niet van gekomen. Dus dat zal volgende week zijn. Maar voilà, bij deze hebben jullie de primeur, de scoop. Binnenkort komt daar dus meer info over op de website, zowel op die van Cinea als die van de cinema zelf. Dat is misschien ook handig om te weten. We zien elk programma als echt een verhaal dat we doorheen de week vertellen. Dus de beste ervaring van het Zomerfilmcollege is om er de hele week te zijn. En of dat je nu één van de twee programma's doet of allebei, dat maakt niet zo'n groot verschil. Ik hoop uiteraard dat jullie ze allebei zouden doen. Maar echt dat verhaal meemaken doorheen die week is een belangrijk deel van het Zomerfilmcollege. Nu, dat gezegd zijnde, we beseffen natuurlijk dat mensen zich niet noodzakelijk een hele week kunnen vrijmaken. En dan kan je wel gewoon naar losse vertoningen en lezingen, combo's komen. Maar die tickets zullen pas ook in de loop van volgende week vrijgemaakt worden. Nu kan je wel al via de website van Cinea boeken voor de volledige week.
0: Ja, de tarieven laten inderdaad wel toe om toch een beetje je eigen programma samen te stellen. Maar zoals je zei, het beste, het leukste, het fijnste is nog altijd gewoon de hele ervaring. Want jij haalde daar onder andere ook al aan dat jullie zowel films vertonen op kopieën, op 35mm kopieën, analoog nog films vertonen. Maar tegenwoordig worden we ook ongelooflijk verwend met klassiekers die heruitgebracht worden in een digitaal gerestaureerd jasje. Als je alleen al kijkt naar wat er momenteel speelt hier in Sphinx in Gent en nog gaat uitkomen in de zomer. Zoeken jullie daar zo'n beetje een balans tussen tijdens het zomerfilmcollege? Of is dat gewoon praktisch wat er voorhanden is?
1: Het is, ik streef er wel naar om zoveel mogelijk nog op 35 mm te vertonen, want dat begint moeilijker en moeilijker te worden. Archieven zijn ook beschermender over hun kopieën vaak, wat perfect begrijpelijk is. Dat is de beste manier om een film voor de eeuwigheid of wat erop moet trekken te gaan bewaren, is nog altijd om die op pellicule te drukken. Digitale bestanden, zoals iedereen wel weet, ja, die kunnen veranderen. Of je kan op een bepaald moment niet meer de juiste apparatuur hebben om die uit te lezen, of weet ik veel wat. Er kan van alles gebeuren, maar eens je een film echt op pellicule hebt vastgelegd, dan kan je die op een veilige manier bewaren en dan kan je die echt voor heel lang, voor eeuwen, gaan bewaren. Dus het is perfect begrijpelijk dat archieven dus iets beschermender zijn, maar dan nog, ik vind het wel belangrijk. We hebben het over de filmgeschiedenis. Het is niet dat ik daar een volledige purist in wil zijn. Digitaal en analoog hebben allebei hun kwaliteiten, maar het is belangrijk, denk ik, ook om dingen op hun originele drager te kunnen zien. Het is niet dat dat per se verschilt van film tot film, maar bijvoorbeeld, ik ben heel blij dat we de Thin Red Line op 35 mm gaan vertonen, omdat daar die kwaliteit van die beelden in mijn ogen wel beter naar voren komt op pellicule dan op digitaal, omdat digitaal eigenlijk een stilstaand beeld is dat constant verandert. Maar ja, bon, ik ga het niet helemaal uitleggen. Dat lijntje per lijntje verandert eigenlijk. Terwijl ja, bij analoog heb je veel meer beweging eigenlijk. Dat klinkt misschien raar en verwarrend, maar goed, het komt erop neer dat zeker in het geval van de Thin Red Line in mijn ogen wel een meerwaarde is.
0: Ja, die dunne rode lijnen die dan toch iets meer bewegen in de analoge versie dan in de digitale versie. Ik zei het ook al in het programma rond poëtisch cinema, herken ik de meest namende titels. In tegenstelling tot bijvoorbeeld rond het melodrama, zit er zo één of twee films in dit jaar waar je zegt, die heb ik nog niet gezien en dan ga ik toch zeker ook blijven zitten om mee te kijken. In alle drukte van het zomerfilmcollege natuurlijk.
1: In het melodrama-programma specifiek, ja, sowieso. Veel van de films die er waren voor mij ongekend. Ik heb er wel een aantal bekeken, maar niet allemaal. Dus ik ben vooral heel erg benieuwd naar New Year's Sacrifice, sorry, op donderdag 9 juli is dat. Dat is voor mij nog steeds ongekend. Het is eigenlijk een beetje blind geprogrammeerd, waar dat niet zo heel vaak voorkomt, maar ik heb volle vertrouwen op Ben Singer in dit geval. Ook toevallig een film die op 35 mm zal vertoond worden, waar we heel blij om zijn ook. Het is een Chinees melodrama dat ook wel die geëngageerde kant op gaat, uit de jaren 50. Maar mij dus totaal ongekend. Het is een kleur, ik ben heel benieuwd wat dat gaat geven. En dan ook, want het is ook belangrijk dat we dat nog vermelden, dus de laatste dag, ochtends, de zaterdagochtend, hebben we een Egyptisch melodrama. Egypte is ook echt een land met een heel sterke melodrama-traditie. Engelse titel is The Nightingale's Prayer of The Call of the Curlew. Ik moet eigenlijk nog eens goed vragen aan de persoon die de lezing daarbij komt geven welke titel zij verkiest. Want we hebben Viola Shafik, een Egyptische filmmaker en ook onderzoeker, uitgenodigd om daar de lezing bij te voorzien. En zij heeft een boek geschreven over populaire cinema in Egypte, dus ook echt de expert op dat vlak. Maar die film heb ik dus ook nog niet gezien en die ziet er ook fantastisch uit. In zwart-wit dan, in tegenstelling tot New Year's Sacrifice. Maar dat zijn de twee die ik niet gezien heb en waar ik wel... En die is ook op 35 mm, dus voilà.
0: Kijk. Fantastisch. Ja. Dus wie al iets heeft opgevangen over Omar Sharif, kan nu dus ook nog meer Egyptische melodramas ontdekken tijdens het zomerfilmcollege. Ja, en ik deed een beetje af, als het zijn allemaal onbekende namen, dus ook niet helemaal waar natuurlijk. Er zit een Mikio Naruse tussen, daar zit de Indiaanse filmmaker Ritwik Katak tussen en zo verder. Maar misschien met daarnaast nog heel wat mogelijke ontdekkingen. Ik ben nog zo vrij geweest, Bart, om op basis van de films die op het programma staan wat muziek uit te kiezen. Dat is zo voor zometeen. Je hebt al heel wat praktische informatie meegegeven. Alle info, het hele programma en de tickets en zo verder, dat kan je ook allemaal terugvinden op cinea.be. Daar staat alles netjes opgelijst van 5 tot 11 juli in de cinema in Antwerpen. Dus is er nog iets wat jij nog graag meegeeft voor we ons tot de muziek keren?
1: Ik weet het al niet meer mijn hoeveelste editie dat het ondertussen is. Ik denk de eerste editie die ik gedaan heb is in 2011. Ik kan natuurlijk niet te veel. Ik wil niet te veel stoeven over het Zomerfilmcollege zelf, maar. Los van de kwaliteit van de vertoningen en de kwaliteit van de lezingen en de ontdekkingen die je kan doen en de grote klassiekers die je kan opnieuw zien, wil ik toch nog eens benadrukken hoe plezant dat het ook allemaal is. En er zijn echt vriendschappen ontstaan op het Zomerfilmcollege, meer zelfs. Er zijn koppels ontstaan, meer zelfs. Er zijn niet kinderen ontstaan op het Zomerfilmcollege, maar uit die koppels zijn kinderen voortgekomen. Dus ik bedoel, waarmee dat ik niet wil zeggen, als je een lief zoekt, kom naar het Zomerfilmcollege, alhoewel. Ja. Maar het is meer dan alleen de films. En de films en de lezingen zijn op zich al zeer hard de moeite. Dus voilà.
0: Ik denk dat dat een hele goeie is. En op een bepaald moment gaan we misschien ook jou, misschien zoals de analoge films, moeten beginnen beschermen en niet te veel meer buiten laten dan. Maar wie weet, hopelijk kan dat nog een aantal jaren toch nog. Hartelijk dank, tot heel snel daar dan in Antwerpen tijdens het Zomerfilmcollege. Zoals beloofd ook, op basis van de films heb ik een aantal nummers klaarstaan. En beginnen doen we met iets van een, ja, toch wel Iraanse klassieker te noemen ook, Gabay. Je hoort Hossein Alzadeh met het titelnummer uit die film van Mohsen Makhalbaf.

Ja, en ik beloofde meer dan één nummer verbonden aan dat zomerfilmcollege. We luisteren nu naar Broadcast met You Can Fall, wat te horen is in Morven Keller.

Ja, eerst hoorde je een nummer uit de film Gabé en daarna dus een nummer uit de filmen Morven Keller. Die spelen alle twee op maandag 6 juli in de cinema, alle twee in de namiddag als onderdeel van het zomerfilmcollege. Zowel dus de Mac Mabaf film als de film van de Britse Lynn Ramsey. En tijdens datzelfde zomerfilmcollege kan je dan 2 dagen later op woensdag 8 juli naar een film van een van mijn favoriete filmmakers, een van haar minst geziene en minst vertoonde films ook. Dat is namelijk L'Intrus van Claire Denis uit 2004. En natuurlijk een latere Claire Denis film zonder muziek van Stuart A. Staples van The Tinder Six. Dat is bijna onmogelijk, dus je hoort hem hier met een stukje uit L'Intrus, namelijk het nummer Horse Dream.

Stuart A. Staples van Tindersticks met een stukje muziek van hem voor zijn soundtrack voor de film van Claire Denis, L'Intrus, die te zien is in de cinema op woensdag 8 juli, dat is om 2:30. En dan in de avond kan je daar tijdens het zomerfilmcollege ook naar de Thin Red Line, waar organisator Bart Versteijt en ik het daar straks iets uitgebreider over gehad hebben. Zoals je Bart kon horen, ook te zien op 35 mm kopij, wat een extra mooie kans is om het op die manier te zien. Met een soundtrack natuurlijk van Hans Zimmer. We luisteren naar Stone in My Heart uit Thin Red Line.

0: Misschien niet het bombastische dat je gewoon met Van Hans Zimmer, maar geef toe, toch wel een mooi stukje uit de Thin Red Line, die deel uitmaakt van het luik rond poëtische cinema in de cinema tijdens het zomerfilmcollege van 5 tot 11 juli. Om eruit te gaan met nog eentje uit dat programma. Het zomerfilmcollege eindigt op zaterdag 11 juli met onder meer een vertoning van En la Sida, de Silvia, een film uit 2007 van José Luis Guerin. En op die soundtrack daarvan hoor je deze Migala met Style.
1: Dobra kuchnia.
2: Nie, nie. Chodzi mi o to, że jest za drogo dla mnie.
1: Ależ proszę pani, Ruben to prawdziwy dżentelmen. To prawda, kobiety nigdy nie płacą, tak mówi mój ojciec. Ale normalnie musi płacić moja matka. Ale tak jest, bo twoja matka to jego żona.
2: Mam pomysł. Zapraszam was na obiad.

Ja, en twee uitzendingen terug hadden we filmmaker Nick Balthazar te gast. Die kwam vertellen over zijn documentaire Team Rudy, die momenteel nog altijd in swing speelt. Hij heeft maandag nog twee vertoningen, of één vertoning om 5 uur en ook nog dinsdag om 2:30. En Nick had toen een playlist meegebracht met dus een aantal nummers die hij daarin had gekozen voor ons. We hebben toen maar 1 of 2 dingen van kunnen laten draaien, dus voor deze laatste uitzending zou ik, al was het maar om hem een plezier te doen, graag nog meer van de door hem gekozen muziek. Dan draai je hoort zometeen achtereenvolgens The Boney King of Nowhere met The Garden, Arno met Lonesome Zorro, Het Zesde Metaal met Naar de Wuppen en tot slot Brood en Vrienden als je wint. Een duo dat dus bestaat uit Herman Brood en de Doemaarzanger Henny Vrienden. De playlist trouwens kan je ook nog altijd steeds terugvinden op onze Spotify, die we toen ook gedeeld hebben met het interview met Nick, dat je online nog kan beluisteren op de Mixcloud van Kulishof en UGent.

Met brood en vrienden en als je wint, een nummer gekozen door regisseur Nick Balthazar, komen we tot het einde van Clash of uitzending 324 en daarmee ook het einde van radiojaar 9 bij Urgent FM voor onze traditionele radiopauze tijdens de zomer. Mijn naam is Tim en ik wil van harte iedereen bedanken die de afgelopen 30 afleveringen ertoe heeft bijgedragen tijd en ruimte te maken voor film op de radio. Aan alle co-hosts en co-recensenten, aan die DJ van Supercalifragilistic, aan het Urgent FM-team voor een blijvende warme vertrouwen, aan alle distributeurs en organisatoren die het mogelijk maakten om vrijkaarten weg te geven, aan alle studiogasten en in het bijzonder vandaag Dario Rens van Pinks en Bart Versteert van Cinea over het Zomerfilmcollege. Ik wil ook jullie bedanken om te luisteren en heb jullie hier erg graag weer bij. Eind september of de tweede helft van september, wanneer we terug on-air gaan. Ondertussen kan je talloze segmenten online herbeluisteren via de Mixcloud van Urgent FM. En natuurlijk hebben jullie even graag bij tijdens een van de 12 openluchtvertoningen de komende weken en maanden in de tuin van Heden met evenveel filmpartners. Voor het hele programma surf naar hedencinema.ticketsforme.be. Volg Coolishof op Facebook of Instagram om op de hoogte te blijven van dat alles. Ik wens je alvast zomermaanden vol filmontmoetingen

0: 6 uur Gent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent Gent FM.
2: Op de radio.
3: Dit is voor de radio?
4: Dit is op de radio.
5: Komt dit op de radio?
6: Op de radio.
7: Op de radio.
8: Op de radio.
9: Op de radio.
10: Op de radio.
11: Op de radio.
12: Op de radio.

0: Dit is Op de Radio met Stijntje van Leuvent.
1: Zo is dat maar net, lieve luisterettes, luisterers en luisteraars. Lieve mensen, dieren en planten allemaal die luisteren naar Op de Radio. Het is vandaag 13 juni, iets na vier. Dat betekent tijd voor Op de Radio. Jullie hoorden zo net Sous les fleurs tranquilles van Billy Easton. En we gaan verder met Du bist gut genoeg van Kitje Krieg met de bloemenkarten. Welkom.

We gaan verder met Dionysa Plukje van EP One, One EP, hier bij Op de Radio. Nog steeds welkom.

Nog een leuke die ik deze week tegenkwam. En met jullie wil delen, dit is Eurodance met Jazz Blasé op de radio. Hier bij Urgente Verbinding.

0: Zo is dat maar net. Bij goede radio horen goede luisteren tussen luisteraars en luisterers. En toeval of niet, jij bent een van die geweldige toehoorders van Urgent FM. Waarvoor dank. We zijn heel blij dat jullie nog steeds bij ons zijn. Dat jullie ook de weg vinden op de digitale manier. Ik zie in de cijfers dat jullie ook steeds vaker via ons, via onze website luisteren. En ook via de Mixcloud. Blijf dat vooral doen. Jullie zijn enorm goed, lief en leuk. Wie ook goed, lief en leuk is, is Emma Stone. Hier zingt ze nog eens dat prachtige nummer uit La La Land. Je weet wel, die musical. Speciaal voor ons. Audition.
1: I used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad. And I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, left without looking. And tumbled into the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing.

0: Ik ben het beu dat mensen op zoek zijn naar een goede verstandhouding. Ik vind dat mensen zich moeten bezighouden met hun eigen houding en beter dichtbij komen in de plaats van ver te staan.
1: Mensen met een mening, mensen met een mening, mensen met een mening, mensen
2: met een mening.
3: Hier is hij dan, de nieuwe single van Stromae samen met Tuvalu. Of Tuvalu samen met Stromae, De Fleur, op de radio.

0: is the same.
1: Ik ben dol op Braziliaanse muziek. Ik snap er meestal geen hol van, maar ik hou gewoon van die vibe. Ik hoop jullie ook. Dit is Sudada dos Arrios da Paner, Conversado non bar. Met Paula e Bebeto. En het is een medley. Hier op de radio, bij Urgent FM. Nog steeds blij dat je luistert.

Diane de Havas nu tot aan halverwege met Tease Me. Live ergens in L.A. een jaar of 14 geleden. Je luistert nog steeds naar Op de Radio hier bij Urgent FM.

0: Amai, dat was al redelijk lang. Hoe lang kan jij hallo zeggen? Ik zou het leuk vinden om het ook eens te horen. Zeg jij ook hallo?
1: Hey, ik ben Peter. Ik ben soms in de war, omdat mensen dan zeggen, als ze een offerte maken, dat ze dan ook een bestek maken. Maar dan denk ik altijd aan een mes en een vork. Maar dan krijg ik de offerte en dan zit daar geen mes en geen vork bij. Dus ik zou graag met verschillende mensen gaan kijken of het mogelijk is om de uitdrukking van een bestek opmaken of we die kunnen veranderen om verwarring te voorkomen. Kan iemand mij helpen?
2: Ik wil zo gerne brommeren, brommeren, brommeren. Ik wil zo gerne brommeren, brommeren, maar ja. Er ga zin om te brommeren, te brommeren, te brommeren. Er ga zin om te brommeren, met ma. Grote brommer, kleine brommer, alle brommers goed. Grote brommer, kleine brommer, laat maar brommer toe. Ik wil zo gerne brommeren, brommeren, brommeren. Ik wil zo gerne brommeren, brommeren, maar ja. Er ga nou Wallaroo of ne Camino, liever ne Vespa. Ik wil brommeren, mee ja. Er ga geen een brommer, dan zitten we met een probleempje. Want ik heb geen een brommer, ik kan dat ook niet bij. Ik heb er eigenlijk ook niet genoeg centjes voor. Heeft er iemand een brommer die dat met mij wil brommeren? Laat het maar weten.
3: Au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au, au. Ik word de hele tijd geprikt door verschillende bijen. Ik ben een imker, maar ik heb nog niet al de spullen die nodig zijn voor een imker. Zoals een pak en zo'n hoed en zo'n net. Au, au, au, au, au, au, stop, au, au.
4: Hallo, mijn naam is Hans. Ik ben een vlinderverzamelaar, maar niet een klassieke vlinderverzamelaar, want ik laat de vlinders in leven. Ik vind het fijn om vlinders te aanschouwen, om ze te bekijken, om eventueel een foto of een tekening te maken van de vlinder, maar vooral de vlinder vrij te laten. Nu ben ik ook op zoek naar mensen die zin hebben om samen vlinders te gaan spotten en misschien daarna ook vlinders in de buik te voelen. Lijkt me heel aangenaam. Heb jij ook vlinders in je buik? Lijkt me tof.
5: Hallo, ik ben Arthur. Ik ben dol op paarden. Grote paarden, kleine paarden, afbeeldingen van paarden. Kortom, alles wat met paarden te maken heeft. Ik ben van kinds af aan gefascineerd geweest door paarden. En ik ben nog steeds gefascineerd door paarden. Het lijkt me heel leuk om in contact te komen met andere liefhebbers van paarden. Dus mensen die van paarden houden kunnen altijd contact met mij opnemen. Dan kunnen we misschien foto's van paarden uitwisselen en verschillende wandelingen maken langs heen de manages hier in de buurt. Het lijkt me heel leuk om samen van paarden te genieten. Ben jij ook zo'n paardenliefhebber? Laat het me dan alsjeblieft weten. Dan kunnen we samen genieten van de paarden.
0: Ik ben Nadine en ik heb hier met het opruimen verschillende artikelen gevonden in mijn garage, waarvan ik denk dat daar misschien nog wel interesse voor zou kunnen zijn. Het zijn verschillende modebladen uit de jaren 70 en ook een fiets uit het jaar 1993. Heel interessant allemaal. Ik sta dit weekend op de rommelmarkt in Mariakerk.
6: Hoi, ik ben Daniel. Ik heb zin om te vechten. Zijn er nog mensen die zin hebben om te vechten? Lijkt me leuk, samen vechten. Gewoon vechten voor het goede doel. Ik zou heel graag willen vechten voor al de kinderen die ziek zijn. Gewoon lekker hard vechten. Samen gewoon een bloedneus slagen en dan geld ophalen bij de mensen. Speciaal voor de kinderen. Wie heeft er zin om mee te vechten? He? We kunnen afspreken in de Sint-Bernadette-wijk. Op dat groot plein met al die met al dat gras en al die bomen. Maar kunnen we daar gaan vechten? Lijkt me leuk. Wie heeft er zin?
7: Yo, man, Dirk hier. Voor het zomerkamp moet ik toch even nog iets feitelijk toevoegen. Ik hem namelijk iets over het hoofd gekeken. Voor de catering zouden we toch extra budget nodig hebben. Dus zin ik na momenteel op zoek naar een sponsor voor het eten. Maar dat had ik dan per ongeluk verkeerd afgesproken, want er was dus eten gebracht naar een atelier, maar ik heb daar geen koelapparatuur voor. Dus nou wou ik vragen of dat er iemand een hele grote frigo heeft die dat we zouden kunnen lenen. Liefst een frigo die dat leeg is. En liefst ook misschien iemand die dat niet te veel verbruikt. Maar dus als er iemand zou kunnen contact opnemen om een frigo te fixen voor de catering. Want dat zou wel praktisch zijn voor het raket heelal kampje dat er aan zit te komen. Volgende week zal ik nog meer info geven. Merci, yo!
8: Halverwege op de radio, halverwege op de radio.
7: You're still listening to On The Radio, here at Urgent The Farm. This is World of Dogs, That Grip. Enjoy!

is ondertussen flink over 16:30. Ik heb nog een paar leuke dingen voor jullie, zoals deze Marco Benevento, Big Dub. Zometeen ook CD-slag. Hier op de radio Urgent FM, jouw favoriete radiozender. Neem gerust een warm of een koud drankje, een koekje of een wafel. Misschien heb je zin in een zakje chips. Laat jezelf gaan met de radio aan. Op de radio. Op de radio. Zometeen CD-slag. Ik ga proberen om Sander te bereiken. Het is mijn satellietvriend. Die de laatste tijd precies in de problemen zit. Gaan we even uitzoeken. Vorige week was hij er niet. Hopelijk lukt het deze keer wel. Tot zo.

0: Sport.
1: Het WK is begonnen, daar horen voetballiederen bij. We hebben er al eerder gehoord van Joris Brijs. En nu is het tijd voor die van de jeugd van tegenwoordig. Samen met Faisal, dit is voetbal.
2: Een karamessie, een karamessie, een karamessie, een karamessie, een karamessie, een karamessie,

0: voetbal. Vrouwen voetbal. Vrouwen voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal. Voetbal.
1: Man, man, man. Man, man, man. Man, man, man. Halve liter aan de kant.
2: Man, man.

0: Bulgarië, Bulgarië, ga die scoren!
1: Deze vrouw op het veld.

0: op de radio.
1: Het is tijd voor CD-slag.
2: Alright, let's do it. It's that time again.
3: CD-slag.
1: Hey, Sander.
4: Hallo, Stijn.
1: Hoor je mij goed? Kan je mij horen?
4: Jazeker.
1: Ah, dat is fijn. Alles goed?
4: Nee, niks aan de hand. Alles oké hier.
1: Wacht even. Nee. Sander, maar kan jij gewoon praten?
4: Nee, ik spreek uit vrije wil.
1: Ik heb het gevoel dat je toch een beetje... Kan je ja zeggen?
4: Heel goed.
1: Ja. Oei, Sander, moeten we je komen helpen?
4: Liedje.
1: Wat?
4: Natuurlijk.
1: Sander, is er iets?
4: Ja.
1: Oké. Zullen we proberen om jou te redden dan, volgende week?
4: Niks aan de hand. Nee. Nee hoor.
1: Sander, je klinkt echt heel raar.
4: Ja.
1: Zullen we dan toch gewoon naar de muziek luisteren?
4: Oké.
1: Ik zet de muziek... Ik laat de muziek horen.
4: Ja, ik steek een cd'tje in mijn cd-speler.
1: Blijf je zo meteen nog even aan de lijn tijdens het liedje, dan kunnen we misschien nog wat praten.
4: Hier is een nummer van Fontella Bass.
1: Oké, Fontella Bass.
4: Dag.
1: Sander, blijf je aan de lijn? Dit klinkt heel raar. Dit is Fontella Bass met Rescue Me. Misschien zit er een tip in de titel. Ik ga even met Sander verder praten. Luister jullie maar naar Fontella Bass. Sander, ben je daar nog?

Ik heb er nog twee voor je. Dit is de voorlaatste. Leave You, Jackie Evans en Wulfman. Leuke combinatie. Op de radio.

heerlijk. We gaan verder met een demomentum, deze keer van Joni Mitchell. Ze is al vaker langs geweest hier in het programma. Geweldige muzikanten. We luisteren naar een fragment uit de pianosuite Down to You, uit het prachtige album Court in Spark van Joni Mitchell, hier op de radio. Blij dat je luistert. Geniet nog even mee van dit mooie demomentum.

0: Oh, ik had hem zo graag volledig laten horen, maar je kan hem zelf vinden op het interweb. Zoals Pommelien Thijs het mooi zegt, ik heb het er wel eens over gehoord op het internet. Maar, alle gekheid op een stokje, aflevering 118 zit er alweer op van Op de Radio. Ik wil jullie graag allemaal bedanken en alle tips om Sander te helpen zijn meer dan welkom. Volgens mij zit hij opgesloten in een of ander hok. Laten we daar volgende week eens naar op zoek gaan. Ik kan jullie laten weten dat het seizoen bijna ten einde is. Er zijn nog een paar afleveringen van Op de Radio voor de grote zomerstop begint. En als jullie dan nog speciale dingen willen horen of zo of zeggen, dan mag je dat altijd laten weten via ons Instagram-kanaal, @opderadiogram. En voor de rest wil ik jullie gewoon bedanken. Alle luisterrettes, luisterers, luisteraars, planten, dieren en zo goed als heel het universum. Bedankt om erbij te zijn. Tot volgende week. Tot
1: Op de Radio. Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws. De huisartsen in ons land schrijven te veel opiaten voor. Dat zijn zware verslavende pijnstillers die je krijgt voor acute pijn. In totaal gaat het om 48 miljoen dosissen, dat is 80% van het totale aantal. Huisartsen schrijven ze voor chronische pijn voor, terwijl het daar niet voor bedoeld is. De Orde van Geneesheren trekt daarom aan de alarmbel.
3: De meeste zijn eerst voorgeschreven door specialisten, dikwijls na een operatie, en zij zitten dan in een vervolgtraject. En iets opstarten, dat is makkelijk, maar iets stoppen is soms heel moeilijk. Ofwel omdat de pijn blijft duren, ofwel omdat die mensen verslaafd geraken en veinzen dat ze pijn hebben en dat de huisarts het zal onderhouden.
2: De Orde vraagt artsen om patiënten die zware pijnstillers nemen beter op te volgen en om eerst lichtere pijnstillers voor te schrijven. Vanaf vandaag mag je in alle kustgemeenten zwemmen, want overal zijn redders op post. Dat vertelt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
4: Hou er rekening mee dat niet alle 83 reddersposten meteen open zijn. Dus elke gemeente heeft ervoor gezorgd dat er op één of meerdere plekjes gezwommen kan worden, in alle veiligheid. Maar eigenlijk de volledige bezetting van alle 83 reddersposten, die gaat van start op 1 juli samen in de grote vakantie.
2: Als je een duik wil nemen in het water, let dan ook op, want het zeewater is nog altijd erg fris, amper 16 graden. Twee krachtige AI-modellen van het Amerikaanse bedrijf Anthropic zijn niet meer beschikbaar voor buitenlandse bedrijven en regeringen. Dat heeft de Amerikaanse regering beslist. Het gaat om Mythos 5 en Claude 5. Techjournalist Kennedy legt uit.
5: Ze doen dat officieel uit nationale veiligheidsoverwegingen, omdat het om heel straffe AI-modellen gaat die door hackers misbruikt kunnen worden, maar ook omdat er ondertussen al geruchten circuleren dat er jailbreaks te vinden zijn. Dat zijn trucs om die veiligheidsrestricties die dat misbruik net moeten voorkomen, te omzeilen.
2: Volgens Anthropic gaat het om een misverstand. Zij willen de toegang zo snel mogelijk herstellen. Op het WK voetbal in de Verenigde Staten nemen de Rode Duivels hittemaatregelen voor hun openingswedstrijd tegen Egypte maandagavond. Die match zal bij ruim 30 graden gespeeld worden. Sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
6: Hoe bereiden de Rode Duivels zich nu voor op dat temperatuurverschil? Wel door warmteprikkels uit te voeren op hun lichaam, regelmatig de sauna in te gaan en die tijd daarin dag na dag op te drijven van 15 over 20 naar 30 minuten. Er is ook een warm bad voorzien van 38 of 39 graden waar sommigen een half uur in zitten. Dus dat zou moeten maken dat de gewenning vlotter verloopt.
2: Vanavond is er al de vijfde match op het WK. Dan spelen Qatar en Zwitserland tegen elkaar. Deze namiddag overal droog en meer zon bij zo'n 21 graden. Morgen wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, maximaal tot 22 graden. Maandag hetzelfde weer bij zo'n 20 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer.
7: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.

should be.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

emptied out the window.

0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.

diffuse flow. Die top notch shit, net die auto flowers. Toch zijn we fully independent. Die me connecten van BX tot de kust. Yours truly, DY, ciao ciao, dikke kus. Ben geduldig speel, for real homie. Reken enkel om mezelf. Reken enkel om mezelf. Ben geduldig speel.

de show voor de kassen. Rap elke dag over beats. 100k over C's. Constantin. Wij hadden constant niks. Wij willen contant zien. Konrad, Steigenberger, Kassenbraak, dat is compatibel.